10 jaar. Dan ging hij te tijden, mank rijke mensen, mank wetten en andere een vrucht door een beetje met help te krijgen. En die gaven allemaal derg waar. We waren weer op een stede, een zeer rijke man, die had een grote fabriek. En waar kwam deze man, nadat dat ze zich hadden een oude gebied gekocht, een beetje ingericht in een kerk. En dan werd hij door de prediker, während hij zeer angeleerd werd. Maar hij had een zeer grote lijf voor de heiland, ook voor de zeilen, wat hij gewinnen wil. Nu kwam hij een jaar waren naar deze rijke man. Dan hielt een man zijn schrijverin, die daar bij hem om dag zat. Die hielt dat, die werd gezegd met eenmaal, daar kämpft waar de kugelkap. Die kämpft waar nu jaldpracheren en ditmaal wordt er nus kriegen. En daar met is een man aan de deur en klapt aan en dan jeet ze hem een aanloten. Het eerste jeft hij aan, dan waren den vriendensgruis, den hij immer het eerste jeft, wanneer hij woorden entkent. Dat is een zeer begoede man, zeer vriendelijk. Dan vraagt hij een woord aan alle jeet en dan zegt de rijke man, zeer stur. Van der zei, wie zeer drak, wie haar niet tiet. Na jo, zegt de oma, dan wil ik ook jene tiet nicht verziemen. Ik heb een kleine aanleggen, ik wil nog wat zijn en almozen te holen van hier voor onze kerk. Wie ons jij dat door zo oren en er fehlt nog wat verschiedene te downen. En dan zeg ik dus, Rikke Mond, dat is alles wat du deist. Du kämst immer nog geld, jeder jaar een paar mal. En wie haben die al goud gejeft en een vergonene tijd. Maar dat moet toch schließlich worden eng, en dat moet ik nog mal abhieren. Dan is dit arme man een beetje zo geschleven. Maar hij zegt, nou ja, ik kan dat verstaan. Ik wil ook bloos die wat ons geven willen. Die wil ik vrouwen. Dan word ik mij verafscheiden. En dan jette ik wat aan de deur. Maar als aan de deur antwoord, zegt hij, ik heb nog een kleine geschichte die ik nog mocht zeggen. Dan zegt dit man, dan spouw die over. Dan zegt hij, als wir uns mal befrieden, wie werden jetzt wel zeer arme lied. Maar ons ging dat zo even in schein. Wie werden ons goud. Da kam das Pastor, dass wir mit einmal ein Baby hatten, ein kleiner Junge, und wir nannten den Johnny. Der Johnny, der kostet uns am Anfang nicht viel. Das war immer so ein kleiner, der braucht nicht viel Wort. Aber er war ein Bestie, das nahm Tau. Und mit einmal dann mussten wir mit mehr Kleider kippen, das ging auch noch. Aber er war immer gerater, da fing er an zu rannen, da schieden die Kleider durch. Und er war so rüht, er konnte nicht mehr brocken. Dann seht meine Frau einmal, nu matte Johnny bloß nie Hosen haben, die sind totklein und die sind auch so zwei. Dann musst du sporen und proben, dort zu kippen. Dann mit der Zeit, dann wollte ich noch ein bisschen raten und dann, wenn ich von der Arbeit kam, dann käme er an und füllt mir an der Hand und dann sagt er, Daddy, kann ich ein Ice Cream? Mir hungert so nur ein Ice Cream. Na jo, wat kon daddy sein? Dan voelde ik hem aan de hand en dan ging we hem stuur. Dan hebben we manchmal dat laatste cent hand gegeven. Maar dat ging zo schijn met dem Johnny. En met eenmaal veelde nam nieuwe show, die waren zo twee. Emma kost dat. Doch met eenmaal ändert zich dat, die Johnny die wordt ons krank. Die namen hem nog dokter. Maar dat halt nog, die Johnny die starf ons. Dan moest we den begroven. En leen aan in zijn grabesruhe. Dan hield zich dat op met de aankosten. Dan had we geen aankosten meer met den Johnny. Dat had ganz en eng. En zo, zegt hij tot de American man, zo, lieve broeder, wordt het hier gewonnen, want de communisten met eenmaal worden ons land overnemen. Daar worden de kerken verregelen, toesluiten, de vensters toenervelen. Daar wordt geen kerk meer naar aankosten geld komen. Dan word je vrede hebben met je geld. En dat is alles wat ik zeggen wil. Ik wens je Gottes bestand in je arbeid. Dan voelt hij om deren knopen en dan zegt de rijke man over wacht een klein beet. Daar zit de schrijver in. Dat de rijke man die heeft tronen op zijn baken. Dan schrift hij door een check uit. Dan hält hij hem dat aan en zegt hij hier neem dit en kom verder. En zo jij ons dat vielleicht, die wie zo manig moet touwhorchen. Wie nemen dat zo met vreden aan. Wie horchen door zo jaren nou. Doch, aber wir haben auch noch eine Verantwortung. Wir sollen da was zu tun, mit Geld, mit Gebetung erstatten. Und ich weiß, viele tun noch, viele schreiben noch. Aber viele sind da, die haben vielleicht noch nie geschrieben, um am Motto sprechen oder um am Weiterloten, dass sie überhaupt da sind und horchen. Wir haben in der letzten Zeit von mehreren so Programmen
dat ervoor, dat met eenmaal stof die jaren wat dat waasje staalt heeft, of er komen andere problemen, en dan met eenmaal haastig als dat programma war, dan vragen die, die wel kent dat, dat is me zo schoon, dat heb ik immer zo nog gehoord, nu met eenmaal als dat Allah. Mocht wie Allah dat andere je daunen, dat de Heiland die Nomen kon verherrlicht worden durch dit programma, en dat ons dat zo kon gonen als des Rikke Mann noch eure Tolot es noch seien, nehm dit, oberkam wader. Mocht der Heiland uns alle dort zu verhalten.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Und das vierte Programm sagt, wie war wo genau Prophezeiung immer erfüllt wird, so was dort geschrieben steht. Mir ist dort interessant, dass die wasse Bibellehrer lehren, dass die Bibel nicht wirklich dort meint, was er sagt. Besonders auch mit dem Herrn Jesus in Wahrheit kommen. Wie manchen immer dort, so eine Lehrer wollen der Liebste nicht reden von dort, was die Bibel lehrt von der Zukunft. Sie meinen, dort ist nicht wichtig. Und das von der ersten Programm, wo wir waren, seinen, wo Daniel die Schrift studiert, um zu seinen, was Gott hat gesagt von dort, was zu seiner Zeit nach in der Zukunft wird. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns lehrt von Daniel und was heute Schrift verstand und was dort vor allem persönlich teilt. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, rechtlich sein und zu allen Torhörchen. Amen. Hier ist weiter mitjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu vriend, ik lood je aan, want je door de Bijbel haalt dat je de op haalt bij dat negende kapitel in Daniel, zijn boek, dat is waar we vandaag worden studeren. We worden bij de eerste vers ontvangen. Door zijn echte jaren veel zeer goede Bijbel leren je vast en den er denken is zo dat dit een zeer wichtig kapitel is en God zijn woord. Door zijn zo goede zonen die zo denken dat dit een van de wichtigste kapitels is en de ganse Bijbel. En jo, mij is ook zo dat ik door met instemmen word, dit is een zeer wichtig kapitel. Dat deed zich indelen in twee delingen. Eén is Daniel zijn gebed in de eerste 21 vers. En dan in dat laatste poort van dat kapitel is dan de voorzaaiing van wat wie gewoonlijk Daniel zijn het 70 werk voor Daniel zijn volk nana. En wat er deze voorzaaiing is een van de ganz wichtigste voorzaaiingen in de Bijbel. En dit gebed hier, dat Daniel Dool schreef, is ook wat dat we zullen obacht opgeven. Ik wil vielleicht niet zoveel tijd nemen voor dit gebed als ik wil kennen, wils dat is een gebed en dat is beter dat bloos voor kan even te lezen. We worden even een beetje tijd nemen daarvan te reden. Nu, we hebben hier den aanvang van Daniel zijn gebed, en de eerste twee vers hier in het negende kapitel, en hoor ik wat het hier zegt. Daniel, het negende kapitel, de eerste twee vers. En dat eerste jaar van de Ahasuerus, zijn Darius, van de familie van de Mede, die tjenig gemaakt wordt, over de Chaldea. En dat eerste jaar van zijn regeren verstond ik, Daniel, van de nummers van de jaren van de beker, dat kwam van de Heer God, der Jeremia, de profeet, dat hij 70 jaar voortgevoerd voor dat vernichten van Jeruzalem. Eerstens, we kennen dit ziemliche nieuw bestedje in de historische weltgeschicht. Als is gezegd dat het in dat eerste jaar weer van de Darius zijn regeren, van de Mede-familie. Daar zijn hier twee wichtige vragen. Eerstens, wer weer des Darius? Na Darius weer meer zo als een titel leven als een nomen van een enzelne man. Dat weer zo als in Rome de keizers weer. Dem wordt erwähnt in dat vijfde kapitel, den 31. vers. We weten van menschliche historische geschicht dat Darius dat Babylon tjenigrijk vernichten deed in dat jaar 538 voor Jezus zijn geboort. En hier zegt het dat Daniel dit beter deed in dat eerste jaar van dem Darius zijn regeren. En Daniel, wils hij een goede student weer van schriftliche schrijven, wist nu dat de 70-jarige gevangenschap zo meer te eng zal zijn. Dat weer nu zo meer tijd dat den de gelegenheid wordt gegeven worden, trek nou erland te gaan. En Daniel weer bezorgd om zijn volk, immerhan, haft om dat zee geboden dat Babylon dat Jude tjenigrijk en den tempel in Jeruzalem vernicht houden. En nu dat nog één tjenigrijk even hand neem, wondert Daniel wat nu passeren wordt. De Juden hadden nu voorbij 70 jaar geleden en waren onderdrukt worden van den die aangevangen hadden genomen. En Daniel weer bezorgd. Hij wist dat Jeremia gereed had van 70 jaar. Daniel was zo bij 17 jaar oud geweest als Nebuchadnezzar aan een andere weg genomen had van Jeruzalem en had aan naar Babylon genomen. God had dan gezegd der Jeremia dat het wordt voor 70 jaar zijn. Eerstens, in Jeremia 24, af de vers, zegt God en dat ganse land zal wees zijn en een erstaunen en deze nation zullen den Babylon chenig dienen voor 70 jaar. Waarde in Jeremia 29, de 10e vers, zegt God, der Jeremia, dan zo zegt de Heer God, dat nadem dat 70 jaar worden erveld zijn, waar ik jun bezieken en mijn godet woord te jun ervellen, en waar jun terugbrengen naar deze stede. Dat heet terug naar Jeruzalem. Nu, we moeten behouden dat Daniel, dem Jeremia zijn profetieën voor 70 jaar, studeerd had. En we moeten behouden dat Daniel zijn gebed weer de navolg van zijn studium en God zijn woord. God zijn woord deed nu ook nog zoals het dan ook deed. God zijn willen openbaren toe ons. God zijn woord studeren en dan dat navolgen met gebed is de weg waar we God zijn willen uitvingen kennen. Nu dan, Daniel zijn gebed. En we willen dat goed bechecken verdem dat we God zijn antwoord tot de arm studeren. En zijn nu hoe anders dit gebed is van wat we nu voor kunnen beden, o de Heere van Christen hem openen beden. En zijn nu eerst de bedingingen van Daniel zijn beden. Nu Daniel 9, kapitel 3 en 4 vers. Ik stel mijn gezicht naar de Heer God, der gebed te zieken met heiliget janken, met vaste en zacht zich en oos, en ik bid tot de Heer mijn God en moek mijn bechana bekant en zeed, O Heer God, de grote en erstaunenswerte God, die den bond hält en erbarme wijze deed tot den die am leef hebben en tot den die zijne gebote houden. Zij nu dat Daniel vaste deed. Ans wat je zegt dat Jezus vaste deed, over dat vaste is niet tot God zijn valt gegeeft als een gebote. Dat is wat dat gedaan wordt bovenaan van dat wat verlangd wordt. En de gemeente voorts nadem dat de gemeente gerend wordt aan den Pinksdag, werden er schien veel die voorken vaste deden. Zogar Paulus schreef daarvan in 2 Korinther dat after kapitel 27 vers, wo hij zegt van zichzelf, en last en schwierigheid, voorken en woken, en honger en darst, voorken met vaste en kald en het leider. We zullen hier wat toelaaien en dat is dat Daniel een bijzondere aanhouden bewezen deed. Zogar Jacob praat het ernstig en zijn gebed, ik laat die niet kunnen buiten wann du mij zegenen worst. Wat dit gebed Daniel ziet, is zeer persoonlijk en ernstig. En dat heeft met zichzelf en zijn volk te doen. En dat is bewezen en dat hij 41 maal de woord ik, wie en ons brukt. Je hast vielleicht behouden dat als we van hem Nebuchadnezzar reden, dat hij ook veel dat woord ik brukt. Maar hij brukt dat in een ganz andere weg. Bij dem weer dat stoltheid en pochen, een teken dat hij dacht hij wie een zeer bijzondere man. Maar Daniel? Nou, alles wat een brukt doen is dat je bed lezen, en dan wordt een en dat het krijgt dat je eigen deel is. Hier is dat demut en zin bekennen. Het is een ganz andere zaak, zeg maar. Daniel is op zijn gezicht op de aarde. Die deed God zijn eigenschaften aan erkennen. Eerstens, hij kämpft voor de Heer en ruw op zijn persoonlijke verwantschaft met de Heer. Hij noemt hem de Heer mijn God. Hij kämpft voor God in een zeer persoonlijke weg. En voor de dat hij zijn bekennen deed, redt hij van hoe groot en erstaunenswert God is. Dat meint eindelijk dat God besonders wertvoll is. Wanneer een voor God kämpft, dan moet een behouden dat God een almachtige, een eerbedienende God is. Zij ook dat Daniel onerkennen deed, dat God zijn bund hält, en deed erbarme bewijzen tot den die aan leef ha. Die deed niet bloos versprekingen maken, hij hält die ook. Hij is onveranderlijk, en also is hij true. Dat we deze zien erbormen dat Israël beschutst wordt, zodat de nicht ganzen koor vernicht wordt. En dat is der God zijn erbormen en je nood dat wie nu zijn, wo wie zijn, vriend. En Klagelieden 3, 22 staat geschreven, dat is der dem Herr God zijn erbormen dat wie nicht vernicht worden, wil zijn medlied is immer door. Anders gezegd, God is genedig, aber hij wil ook haar dat wie zullen bij de zaak zijn. Hij verlangt dat wie gehoorzaam zullen zijn. Nu wel we zien hoe Daniel nu weer beter deed, vijfde en zesde vers. Wie ha je zindigd en ha angerechtigheid je donen, en zend je in ongewast en dem dat we diene verschriften en diene je rechten verloten ha. En wie ha niet gehoord nu diene deine de profeten, die aan die nomen to onze tjenisch en onze tjenisch zeens en onze voders reden en to al dat valt hem land. Zijn nu wat Daniel dat eerste zegt, nodem dat hij God geëerd heeft.

dan wordt de juist ons de wete loten. En wie kennen dan dem Herr zijn vrede en vrede hebben. O God zij dank voor zinde vergevenis. En je zei dan dat is om erschrikken. Na jo. Aber de Herr weet dat sowieso. Dan wel wie dort benomen aan. En dan wordt de Herr ons vergeven. En dat wegnemen, God zij dank.

Nu dat zevende vers en Daniel dat negende kapitel. O Herr, je Gerechtigkeit gehört die an, aber zu uns. Wie moeten ons schemen en onze gezegden zoals het nu is? To de Jude mannen en to de Jeruzalem inwoner en to gans Israël die dichtbij zijn en die wiet af zijn in al die landen waar du den verstreid hast, wegen er overtreden met onze jegen die overtreden ha. Zij nu de weer verstreid en zij ook dat hij niet bloos van de Jude en Jeruzalem inwoner reden deed, over al de Israël-geschlechten. En dat neemt de 10 geschlechten aan, die jaren en jaren verder verstreid werden door de Assyrianen. God wist voor die alle waren. En Daniel bidt voor den alle, dat is wonderbaar. 8 bij 14 vers. O Heer, wie moeten ons voor die schemen, onze tjenigs, en onze tjenigs zeens, en onze voders, wils wie jegen die gezindigd hebben? Dem Herr ans Gott gehört Erbarmungen und Vergebnis, wann wir auch gegen am sind Absternutsch gewast. Und wir sind auch

tot dem Herr Gott ans Gott seine Stamm gehorsam gewast en seine Weg te wandelen, die hij ver ans Kloor moog, durch seine Diener de Propheten. Jo, ganz Israel haft ihn gesagt, übertreden, en sind ans sie gedreht, so dat sie deine Stamm nicht wurde gehorsam sein. Darum ist des Fluch ab ans gekommen, en den Eid, dat an Gott sein Diener, Moses, sein gesagt, geschreven ist, wils wie jegen am gesündigt ha. En hij haft seine Wirt bestätigt, die hij jegen ans Red, en jegen ans Rechter, die ans Rechter deide, en dem, dat hij all dit bezit ab ans gebracht haft. Dan nischt so wort es gedone worden unter den ganzen Himmel, als es gedone worden to Jerusalem. So als het en dat Moses gesagt geschreven is, all dit bezit, es ab ans gekomen. En doch, hab ich ans Gebet nicht vor dem Herr Gott ans Gott gebracht, so dat wir von unserer Angerechtigkeit weichdrehen mochten und deine Wahrheit verstohnen. Darum hat der Herr Gott über dort beiset, Obacht gegeben und dort ab ans gebracht, dann der Herr Gott ans Gott es gereicht und alles dort er tat, dann wie sind seine Stamm nicht gehorsam gewast. Sie nu, wo Daniel bat hier Gott seine Gerechtigkeit und so wieder vergleichet mit Israel ihre Sünd. He vergleicht Gott seine Gerechtigkeit mit ihrer Schande, wo sie sich schämen matte. Die werden verstreit wegen ihr Übertreter gegen Gott. Sie hatte den Strof verdient, dass sie nu gekriegt hatte. Gott wird ganz gerecht an dem, dass he an eine Gefangenschaft schickt. Gott wird recht, sie wird anrecht. O meine Freund, wann du noch Gott kämpfst und prüfst Entschuldigungen, zu jeder wegen deiner Sinn, wann du zu ihm sagst, O Herr, du weißt, dass ich schwach sie und ich wir in so einer schlimmen Amstand, und so wieder, dann darfst du Gott beschuldigen für deine Sinn. Du sagst mit Sohn, dass Gott einen Fehler mag. He hat das sollt in Betracht nehmen. He ist zu hart gewasst auf dir, und so wieder, und so wieder. O meine Freund, wie kriege bloß dort, was wir verdient haben, wann Gott uns Strophe dat? Endlich ist die Wahrheit, dort wie lang nicht so viel Strophe kriege, als wir verdient haben. Wie möchte nur Gott kommen und unsere Sünde bekennen? Und horcht, mein Freund, dort wunderbarer ist, dort wir nicht bloß nur Gott kommen kennen und die Sünde bekennen und Vergebnis kriege. He lüht da noch, dort wir kommen Seele. Hij wil zeer veel leven vergeven als strofe. Aber wanneer wie een zin leven als Christen en die zin niet betjanen, dan met de tijd wordt er strofe zijn, jo. En wanneer du die nog niet betjeerd hast, wat dan? Na dan moet eerst naar de Heer Jezus komen en te hem onerkennen dat du een zin daar bist. En dan te hem zeggen dat du weet dat Jezus voor die sterf op een kruis en du neemt dat aan als werkelijkheid. En dan zei te aan dat du wirst gerad zijn, en dat du am onnemst als din heiland. Krog am en din leven en nen. He wordt die dan raden en dine zinde alle weich nemen. En dan, wann du dan als een Christ zinde deest, dan kanst dat te aan bekennen, en dan wordt he die vergeven. He is een wunderschöne heiland, en is zeer, zeer geduldig met ons. Aber wie moeten immer behouden dat Gott es nicht anrecht en wat hij deed? Wie zijn anrecht, wann er wat tussen ons en arm is? Daniel zijn stelling, wie de rechte stelling, dat jeder eine van ons zal hebben, wann wir naar Gott komen en je bed. Gott wordt ons niemals ganz verloten, aber hij wordt nicht ons je bed hören en wat voor ons doen, wann wir am nu wat vragen, wann wir nicht bij daar komen, wo wir Gott sein Erbarmen annehmen und abhören mit Entschuldigungen zu machen, zu ihm für was wir getan haben. Nun Daniel 9, 15 bis 18, der Vers. Und nun, o Herr ans Gott, der sein Volk aus Ägyptenland rausgebracht mit einer mächtigen Hand und hat für sich selbst den berühmten Namen gemacht, so als es des Tag ist, wie hat er gesündigt? Wie hat er grotet Beiset getan? O Herr, ich bete zu dir, Dorno, als all deine Gerechtigkeit ist, lot din Euer in din Wort weichgedreht worden von deiner Stadt Jerusalem, din heilige Burg, wie's wegen unser Sünde und für dort Gottlosigkeit von unser Vorders,
zijn Jeruzalem en dien volk een afschuw geworden te al den die raam aanzend. Also nu, o ons God, horch nu dat je bed van dien deiner en zijn heilig verlangen en aan dem Herr zijn halve, mag dien je zich te schienen op de aandacht steed die alleen en verloten is. O mijn God, je hebt dien uwe haan en hier, mag dien uwe op en zij dat verengineerdet en de stad die bij die nomen genaamd is, dan we brengen ons die mietje bede, niet voor die wegen onze gerechtigheid, over aan dien erbormen halve. Dit is dan Daniel zijn bitte en zijn prachre. Hij denkt terug aan hoe God dat volk veel jaren terug voor dit uit Egypte uitgebracht had met een machtige hand, en God had dat dan gedaan aan zijn gerechtigheid halve. Nicht wegen der Gerechtigkeit. Hij funk dort deutlich maken für ihre Radung en zichzelf, dort heet Gott deed, en nicht en dort volk. Wovorken hat Gott davon gered, dat hij aan nicht gerad en beroopt hat, wil sie so eine gute Nation wäre, oder so groot en machtig. Hij hat aan gerad, wil sie aan leef hat. En dort nämlich het is so für ons. Jesus haft ons nicht gerad, wil sie so viel beter wäre, als die Heide, die wie so nane, die Ramans wäre. Hij raad ons, wie wil zij ons leef houden, vriend? Wie haar nus te pochen voor hem? God zegt ook dat hij de Israëlieten erstenen, je het houden houdt, dan zijn bond met Abraham en Isaac en Jacob behouden. En dat zegt dat God op dat volk obacht geeft. Dat is in 2 Mose 2, 24 en 25 beschreven. Dat schijnt zo dat dat eentje dat God en dat Israël volk zag, wie erstenen. Anders gezegd, God zag aan en er elend en bewijs zijn erbormen. En nu deed Daniel God doen op prachre dat hij dat waarder doen zal en zijn volk waarder raden wij in zijn gerechtigheid. God deed zijn gerechtigheid bewijzen to ons en deem dat hij Jezus geeft voor ons, zodat Jezus al onze schuld betalen kan voor onze zind. Paulus zegt dat en zo'n eenvoudige weerd wanneer hij zegt in Rijmer 3, 25 en 26 beschreven, dem God haar gestalt haft als een genode stoel, deeg den geloven en Jezus zijn bloed, voor een bewijs van zijn gerechtigheid en dem, dat hij de zin van verheer had en zijn geduld voorbijgonen lotte, en voor een bewijs van zijn gerechtigheid en deze tijd, dat hij gerecht zal zijn en ook dem gerecht maken die aan Jezus leeft. Dat is een wunderschöne Vers. Daniel heeft zijn zaak nu voor dem Herr gelegd. En zij wat hij nu zegt, neemt hij in de Vers. O Herr, horch. O Herr, verjef. O Herr, horch, en dood door no. Doe nicht luren am dien eigen halve, o mijn God. Dan diene stort en dien volk, es bedien nomen genannt. Daniel heeft nu zijn hart uitgeschet tot dem Herr zijn God. Dit is een zeer interessante gebed. Daniel heeft zijn steed ingenomen met zijn volk, Israël, en heeft zijn hart opgemaakt tot dem Herr zijn God, en heeft dem Herr gepracht dat hij aan vergeven zal. Hij heeft God gepracht dat hij heren zal. Niet wil zij zijn volk zijn, maar wil God is wer hij is, en wat hij versproken heeft. Daniel deed dem Herr niet nur wat pracht, wil zij Daniel is. Hij is verdicht bij 70 jaar, en wel tjenigrijke erdienst gewast en een hooget ambt. Maar dat telt niet bij hem, wanneer hij voor God kent. Leve dat hij zich vereenigt met zijn volk en zegt, wie hij gezindigd. Dit heeft te doen met God zijn nomen vertel je en God zijn heerlijkheid. We worden dat nächste Mal zien dat de antwoord op een weg is. Maar dan God de zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mam te Mam. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Hallo en welkom hier bij ons Mam te Mam programma. Dit volgende programma is opgesteld van Mary Fair. Ik wens je een gouden ontvang.
3: Hallo, welkom te een leven gevreden. Mijn naam is Mary Fair. Dankjewel voor het terugkomen. We zijn in deze podcast waar we van reden van wil Jezus een onderscheid maken in al ons leven. Wanneer zijn in de wereld en zijn daar je oren met uithoor, dan vangt de kamp aan met een zware uithoor. En zo dat we zeldzaamheid in de wereld en zijn en zo in de rieten van controle. En zo gouden uithoor als arbeid. Een gouden uithoor aan als ons handgevende God en arm ons loten wezen waar ons arbeid veelt in ons zelds. Mijn dad redde laatst van een maand dat van je video's merken en hij had gezegd dat hij daar een paar lied voor in de DARPA en vroeg wer beëindt dat in scherm merken. Wanneer de maand zegt hij dat, dan kregen ze een piet. Maar wanneer de vrouw zegt zij dat, dan kregen ze een haan. En zo hij jet nu deze een paar lied en vraagt hij dan wer beëindt dat in scherm merken. Dan zegt de maand ik dat. En dan sagt der Mond, okay, dann krieg ich ein Piet. Warum Piet heute dann wird warm? Und schwottet er brünet. Dann sagt der Mond dann, und dann sagt die Frau, nee, wir wollen das andere. Und so, dann sieht der Mond, ich kriege da eine Hand. Und so, wir lachen da an, aber du hast ein wasset Wahrheit. Und dort, wann wir wirklich mit Wahrheit sein von uns selbst. Wir sagen Dinge, also, bei uns heim, haft der Mond die Bexen an, aber ich sage ein Wort von der Bexen, ich kann anhören. Aber, mijn oomtje is dat hoop van het heim, maar ik zie dat je nek en ik zei aan wonen waar hij draaien zal. En deze dingen zei wie je weinig weens, dat is te lachen, maar in werkelijkheid, du assen was het woord het aan. Weens, wie als mensen, wie zijn zeldzig en wie willen ons eenen waag. En zo, wie als mensen, wie hand je weinig niet in gouden medelgrond van het hemte dit. Als je grappen mensen, du as de vroeghaf, einfach nisch te zijn, en wat niet veel je acht wat zij te zijn heeft. En dan de andere ziet, waar mensen feiten dat vroeger zelfs al een leraar zijn. En zo, on God zijn woord en zijn leraarschap, als dat zwarte ving, woord er een middelgrond is, en woord er een baag is, wat we kennen God, wil we kennen God eren en onze eigen. En zo, hier is het denk, wanneer we kijken nu God zijn woord, dan kan we zijn, wat God wil hebben van de eigen. En we kunnen ook zijn wo zinvol en zeldzig we zijn en wat we door kunnen met doen. En niet bloos dat, God geeft ons de kracht door den Heiligen Jezus, dat we immer dollar kunnen omanderen, dat we kunnen de eeuwen hebben wat door de God hier in de eeuwen is. En zo, we reden het laatste moment van wo we zullen welig zijn onze mannen en de leiderschap te zetten en wo we kunnen leven zodat God hem hier is. En zo, in de Bijbel, door da wordt de eeuwen veel van je red van wel dat een beeld is van de gemeenschap tussen Jezus en de kerk. En wel ook je zal er vroeger zo leven als Jezus de kerk deed. En zo, er zijn helemaal een paar lied wat ik in een counselingstuf nanfing en proven help te zeggen met zo'n dingen als oh, hij leeft me te veel, of hij deed te veel voor mij. Of zo'n soort dingen. Dat is gewoonlijk, dat is wens wie twee zijn en wie weet niet wat we ermee zullen. En zo wie als mensen, wie willen ons eenen weg. En zo God is genedig en hij helpt ons. En ik zie zo dankbaar, wens God blijft onze arbeid in ons leven, in onze eeuwen en ons ganze leven, dat hij door ons schoven. We worden niemals volkomen zijn hieraan. Want we kunnen gaan, we kunnen dat van jong en zijn, dat de gouden dingen met eind geleerd, over de dingen wat er zinvol zijn, en zelzig zijn, die komen ganz verzeld. Dat zit einer van ganz clean aan. En zo, de gouden eeuwen, die passiert niet bloos uit zichzelf. De gouden eeuwen wordt gebied. En die zijn, komen van wel wie ons zelf, nu dem Herrn handgeven, en arm vreemd, waar hij kon in ons schoven, en arm eeren, en zodat hij ons wordt wezen, wel wie kan de God eeren de eeuwen gaan. En zo, wie kan einer den anderen doen, wens wie een eervaart hand voor de Herrn. Ik wens ik kon zijn, ik mijn ambtje hond het nog allemaal zo fijn gedaan. En we hond het al uitgevangen, maar dat is niet zo. God is onze arbeid in ons ook. En hij wordt ook zijn wat we sterven. Maar je dollar we leren van God. En wat hij heeft te zijn in zijn woord van de eier. En wat hij wil hebben dat de eier zal looten. En wie ons allemaal dollar doen aan hand geven te arm. Je dollar dat hij ons arm anderen, zodat we kennen de eier hebben wat arm eeren dat. En zo, einer hier einzige mal, dat jeder Partner, de Mond en de Früh sollen 50% geben. Aber dort ist nicht so. Jeder Partner soll 100% geben. So, wenn es wieder von reden von, wie viel ich soll geben, wie viel du soll geben, dann habe den Punkt all gemisst. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 24, Bad 33, wo er redet, die Mana in Frühes. Er sagt, dass die Mana sieht in die Frühes, größer Gott, aus Christus seine Gemeinde Gott wie, in sich selbst für ihre Hand geben dort. Weil wir hier mal in der Polis das nicht sein, Mana, die haben Autorität über ihre Frühes. Er sagt, Mana sollen ihre Frühes so gut sein, als Jesus der Gemeinde wie. Und so, den Mann seine Lehrerschaft in der Eier, er ist nicht einer, der wird echt alles regieren, und ich soll alle Entscheidungen machen, und meine Früh soll so sein. Wenn wir wollen verstehen, wo ein Mann soll seine Früh leben, dann soll wir kicken, nur wo Jesus seine Quark leben dort. Und dann muss wir kicken, wo dort Jesus für die Quark. Und Paulus, der dort umboren, dort Jesus, der läuft die Quark in eine selbstgebende Läuf. Und so Jesus gibt sich selbst für die Quark. Heu läuft er so viel, dort haben wir wahrlich dem Verleiden und Verstorben. Dit wies eine selbstlose Läuf. Diese Art Läuf, wenn der wird gejift von den Mond, dort ist eine Läuf, wo du nur siegt, nur der höchste Gott für seine Früh. Und diese Art Läuf hat ein paar Lied, dort die kann durch die schwanzte Tiden kommen, wo in ihre Eichen entkommt. Und so, diese Art Läuf, wo der wird gejift, wenn der Partner dort traf oder nicht. In Römer 4, Vers 8 sagt es, über Gott weiß an seine Läufe durch an, dass Christus für uns starf, aus wie noch sind er wir. 1. Johannes 14, Vers 10 sagt, durch dit sei wie, was Läufe wirklich ist, dass wir nicht unsere Läufe für Gott, dass wir seine Läufe für uns. Dort hat uns seinen Sehen schickt, uns die Sünden aufzunehmen. Dort ist diese Art Läufe, was können euch taub holen. Dort ist diese Art Läufe, wo Gott zu beraten, wo die Männer sollen ihre Frühes läuft. Und ich glaube auch, dass wir als Frühes sollen auch unsere Männer sich das läuft. Aber hier redet Paulus besonders nur die Männer. Und so, wie kann so eine Art Läufe geben, wenn wir die Läufe von Jesus Christus erfahren haben? Und so, Jesus, was tun wir noch, dass Jesus läuft mit einer heilenden Läufe? In Vers 28 und 27 sagt dort, dort heu ar heilen können, aus heu ar ihr mit dem Wut, so aus mit Wut er gewaschen hat. Dort sei in seine Ehen nicht plagig oder verknutscht, aber heilig und ascherlich wie. Wort der Jesus in 1. Teil des 3. Vers 5, Feierbad 5 sagt dort, über aus uns freundlicher Gott in Heiland, für den Tag kommen mit, wo Gott heu alle Menschen wie, rar hei uns, dort wir nicht, dort wir Gerechtigkeitsworten abgewiesen hatten, dort wir sind eh nicht mitleiden. Wir waren dadurch nie geboren, dort hei uns wasch, und durch den Helden Jesus nie leben jäuf. Wir haben uns dort nicht verdient. Wir haben noch nichts getan, dort uns dort traf, aber Jesus, dort dit für uns. Hebräer 10, Vers 22 sagt, dann weil wir nu mit Wahrhof geabrechte hat, mit einem Wahrhof jetzt abrechtet hat, in Fossen glauben nur Gott gehen, mit gereinigt zu haben, in los von Bösen gewesen, in uns Körper gewaschen, mit reinet Wutter. Von der, dass Jesus die Kirche gereinigen, durch sein Wut. Johannes 15, Vers 3 sagt, ihr sind all durch das Wut gereinigt, dort ihr gönnt gerät habt. Wie sollen, was Jesus hat getan für uns? Und wo wir das brücken, wenn wir reden von der Eichheit, und wo ein Mann soll seine Früh läuft. So Jesus asked the Brigham, and how did physics tell the brute around me what he undag what openborn? And that what he wo did the brute around me as der sin wood. And that what you brought us in water what the ans amadala that rain washen from all the dinger what do nicht von arm sein. All the dinger what ans down andere nicht merken, or what ans wo ans dort wahrnimmt, dort wieser loten aus arm. En zo, so, wat wil dat loten? Want we reden van, wel een maand kon ze vroeg leven met een hele nieuwe leuf. En de leuf van den maand, voor zijn vroeg, zal zo'n soort leuf zijn dat hij het hechtste goud wil voor zijn vroeg. Zo leven haar leven dat hij wel haar amadala zal helpen dat zij zal zo loten als Jezus. En zo, hier is het ding. China kan't ons maand en China van de keine kant in de früh, so goud als du, bitter Gott. En so, dat as weens, de mond, Gott hat den mond beraubt, dat heut soll de jesliche Lehrer sein in de Eihei, in dat Heim, in de Familie. Dat as woram, Gott sin wut der den mond so beraubt, dat heut soll sie in de früh, so stet läuven. Dat as een huwer raub. Wenn wir wieder reden in Epheser 5, Vers 28, 29 en 30. Hij zei, zo zullen ook de mannen er vroeg is groot zo goud zijn, als er een ene kerper, waar zijn vroeg goud is, als ik zelfs goud. Nog af kunnen zijn een het vlees versmeren. Een mens verzorgt en neert zijn kerper, zoals Christus dat voor zijn gemeente uit, wil het schiegleren aan zijn kerper zijn. En zo de mannen zullen er vroeg is leven met een zelfsgevende leven, met een helende leven, en wie kan sein, dass es auch so eine zufriedene Leib sind. Wenn man früh sich befrieren, dann sind das ein Fleisch. So, was immer wir tun, einer zu den anderen, da wir zu uns selbst. So, wenn man jetzt in der Früh so läuft, dann wird er sich selbst läuft. Und hier ist das Ding, der Leib in der Spark wird, hier wird von dir redet, der kann das Glue sein zu der Eihei. Wenn wir tun, unsere Männer ihre Sparten, dort ist eine viel geratere Chance, dass sie uns wollen so leuven, als was die Bibel sagt, was sie sollen. Und kriegst du auch krieg anders. Wenn die Männer uns in ihrer Früh so leuven, dann hast du eine viel geratere Chance, dass sie uns wollen so respekten, als die Bibel will haben. Und dann wieder in Vers 31, der sagt, das ist, woran ein Mann von Vater und Mutter verloren wird und mit seiner Früh taubt sein. Und die zwei wollen ein Fleisch sein. Dit is een geroutet geheimnis, en ik mein door met Christus in zijn gemeente te schilderen. Over allemaal, je mannen zullen je vrouws groter goud zijn als jezelf, en de vrouws zullen zo zorgen dat ze er mannen achten. Paulus, dat hier nog meskrijgt, dat zal je eeuwig zijn. En wie weten dat dat is wichtig, wens hij dat ware betonen, wo een man zijn vrouw zal leven, als hij zichzelf deed. En zo zeg ik al zeer, wie als mensen, wie zijn zelfs je mensen. Wie doen feiten voor onszelf. Wie willen handen, onze mensen zullen zich bezorgd zijn om ons. Maar wie zullen dollar beduurd zijn, wo wie kan den onze mens, ons partner doen en leven, als wie zijn beduurd om dat zij ons doen en leven doen. Denk me aan, want die in de oorheil van de maand en vroeg, zo beduurd worden om den onderen, als zij aan zichzelf zijn, wat van een wunderschöne oorheil dat kunnen zijn. Wie als Christen, wie kan bloos deze soort euer hand wens, wie hand Gott in zijn heldien jes, wat ons helpen dat en wat ons amadolle omanderen dat. En dat ons wiesen, wann wie zeldzig zijn. En wo wie zullen dingen abgeven. Du hast grote hoopning. En so, wie kan als Christel, als een christelje euerhei, een grote beeld zijn van hoopning te deur om ons. Dat wie kan een schöne euerhei hand wens, wie doen Jezus hand en dat hij ons allemaal dollar dit om anderen, dat ons allemaal dollar nu om zit. So, wie willen dat nächste Mal meer van reden van wo wie zullen een den anderen leuven, wens de Bibel haven doel te zijn van wo wie ons zullen een te den anderen abstellen en wat van de vrucht du zal rückkomen. So, dankschein voor met ons te zijn en dan zijn we ons nächste Mal, wann wir wieder reden van de Euheil.

Zo rand hij los. Dit wil hij ook onbediend nog zijn vriend vertellen. Als hij nog maar los rand en Rome uit kan op een goos, dan reed dat wel schoon. Oh, wat weet het hier bloos wat zo schoon reed. O ja, daar zat hij ooit waar een bak pankoeken aan een goos. Op een klein vierte bakte de pankoeken en verkaufte. Als hij aan zag ooit rand komen, dan zag ze ook voets dat geldbiedelte over een paar amrammen holshank. Na, Karnol, wist u niet een warme pankoek bij mij teupen? Nee. Het wel niet, nee. Na, Karnol, ze zag die raadse ruten hield aan de hand. Wist u niet toch, vandoor maar 1 euro. Ja, 1 euro houdt hij. Dit poos krijgt. Na jo, am honger ook eigenlijk krijgt. Hij nam de pankoek, gaf aan hem 1 euro en ooit hij op. Oh, maar dat smaakt schoon. Schoon dik met sapsel had ze hem die nog besmeerd. Ja, dat smaakt schoon. Nu ooit hij de op. Zo jent hij bij zijn vriend. Hij zei ook niet 1 woord van zijn euro en van de pankoek, wat hij zich gekauft had. Dat wie hem al een beetje leid. Puh, had er doch nicht so dünn. Außer sich von dos Ovens Hans neut dem Bede, dann muss ihm mit schon de Tö geben. Haar, es hat vor dir 1 Euro verdient. Aber es haben bei der Familie utgegift. Aber es wollen mir noch so bei mir. Es haben noch so viel durch. Es wurde noch verdient. Unbedingt. Und nun schläupt er ein, war noch mit einem ganz schweren Tod.

Op een dag zijn morgens rand het eerste naar zijn papa. Papa, papa, kon ik een euro hebben? Dan wordt een euro kanal. Papa, du weißt ja, op een zondag voor ons bij ons in je mende zomle geld voor een missionoor. Wenn du met de tjenja schoft, voor dem wel ik dat. Die zal de tjenja ook tjenja wat te vertuipen. Jo, kanal, dat is schoon dat du dit zo überleicht hast. Aber dat geld zal du die verdoenen. Dan wordt du dat met veel geratere vrede ook geven tjenja. Opa, papa, wo kan zo'n kleine jong als het oor bidden? O, kanal, het heb verdiene arbeid. Sitst du ans Esel do op een weerstone? Die heeft zo'n darst. Dem moet eenmaal een woede gebracht. Dem drinkt je lote. Dem nog op een andere weer gebracht, wo mooi groot is. En dan kost ze van mij ook een euro trier. Jo, dit wil hij jaren doen. Hij ging naar dem Esel. En des Esel weer, zoals jeder Esel, richtig stierassig. Die weer niet van de stad te trieën. Hij rijdt om Esel en draait en schuift en duidt, aber hij trieft de meest niet van de stad. Aber endlich had hij dem wat een woede, wo de Esel dan ook schoon gedronken had, aber nu dem nog weiter trieën. Ja, kanal muss vorkendente, dit geld wir von der Schwur verdeundet. Aber Emma war da dachte, mit wie viel Fred heu dort dann oppersündig wurde dem Senor jewe tenner. En so bemäht heu sich ook, en heu kom mit dem Esel ook geleidlicht on. Heu bracht dem noch, aber wies, mugt auch noch weiter, et döher tö, en nu kon der Esel der Große. Geleidlich holt hij nu van zijn papa dem euro af. Dem wordt hij nu de missionoor geven. Hij stopt dem water en zijn lader het biedel te nennen. En rand er met geleidlich naar zijn vriend. Niet roos wil hij rannen. Jo, dem wordt hij dit voets vertalen, wat hij zich door van door verdoend had. En dat hij dit te zindig sporen wil.

als hij bedroes aankwam, speelde ze bij de buiten en deed het ook zo schoon. Maar dan kwam heen van Jant en Dart nog voorbij. Heen wie een ritterjong. Heen had van doen gans niet altijd de treien en wist en dat. Dat kon de dieren opmaken. Man kon ook het dak naar hen schuiven en dan kon dat onder dak voeren. En wanneer man op een knop strijdt, dan boord dat ossen achtet. Heen, durf je ook een beetje met spelen? Ja, maar wat heb ik daarvan? Wat geef je mij? Droes, een knol voelde zich aan de voppen. Droes wist dat hij bloes een lutscher daar had. Oei, wanneer met hem lutscher jefst, dan kost een klein beetje met spelen. Een ganz kleine stutsje durf Droes dat huilen dat ottertje. Zo, nu op het redzeven. Mooi hast je die niet verdoend, voor een lutschertje. Knol vroeg. Heen, durf het ook een beetje met spelen? Wat jefst niet? Knol dreht zijn voppen naar buiten en wist dat hij er nog spannen had. Na, hij zou die laden het biedelte nog om een hals hengen. Daar is toch onbedingt wat bennen. Du wist dat niet laden met die drogen. Dat stemt door wie wat bennen. Aber heen hield hem al het autootje aan. Ze nam hij dat autootje en gaf zijn euro uit een voppen. Er speelde een stukje daarmee. Zo, nu geef mij het altijd te treden. Dat is mijn, zei hij en ging naar huis. Knol ging van daar ganz treurig naar huis. Al waarde wie zijn geld was. Als hij van daar zo oven zich hand nooit, ten bede zoals jeder oven. Dan moest hij waarde met schande teur geven. Dat geld wat hij eindelijk gezommeld had en zich schwor verdoend had om dat voor een mission te geven dat wie wader was. Hij had het wader voor zich uitgegeven. Vandaag sloop hij met nog een schworen hart in. Wurde dan niet bij hem kloppen. Hij wilde ook zo jaren ook mal de mission nog wat geven. Hij wilde ook wat voor het tiener doen want hem haar nog niet hadden. Aber hij nam zich vast ver. Maria, dan zal het beter worden.

der arme Kerneul, heu in sin Geld. Jo sin ranen in Geld, wüs dat Geld immer mit amat rane deit. In de Kerneul kon all de Versuchung nicht widerstohne, ob er de gaude Pankuk es klur de Schmatjo gaut. Oder dat schmocke Auto, wat de hein haut, mit dat heu ook mal spiele wohl. Oder de Fleut. Ach, all dat deit immer am war er so verlocke, dat hij zijn euro ook Emma Wada los wordt. Ob hij het schaft, den euro niet einfach zo uit te geven? In wien kan hij dan nog om geld vragen?

Als Knoll van Dosse Mannes opstond, dan ging ze eruit. Zijn mama wordt hen niet nog meer vragen naar geld. Als wordt de voets vragen, wo is Jan geld te blijven. Zijn papa wil hij ook niet vragen, als wordt hem op eenmaal ook aanreden. Nee, hij wordt naar zijn grote broeder gaan. Als hij naar dem kom en dem vroeg naar geld, dan zei Jan, dan wordt brokst du geld. Ach, het wil ook zo hier in de missen nog wat geven. Het hebben we zo vast vergenomen. Kost u mij niet 1 euro geven? 1 euro? Dem kost u bij mij verdonen. Ja, we. Want de familie is om gans en goede jeugd, dan trees van mij 1 euro. Dan brok ik dat niet steunen. Ja, hier een taas kernol van door het woorden. Hij taas en gooit hem goede. En als hij voor de schweer, jint hij naar zijn broeder en de gof hem 1 euro. Je leidlich, jint kernol, stopt dat en zijn laden het geld biedelte. En nu wordt hij dessen euro op haar behullen. Dem wil hij zondag opgeven en de gemeente, want de kleid wordt gezommeld worden voor een missionaar. Dan wil hij dessen euro opgeven, nu jeent hij je leidlich, stopt dat geld en zijn biedelte en weer vreugd.

Als hij buiten speelt, dan hield hij op eenmaal dat een heel schoepjes kwam. Oeh, dit wordt waar de Willem zijn. Willem post eenmaal de schoepjes op. Zo helpt hij zijn elre. En Willem jeet dan eenmaal in zijn schoepjes en speelt met de flat. Daar hield hij ook al de muziek. Oeh, we schoen die Willem pieper kon op zijn flat. Oh, van hij zo'n ook had. Hij jeent en stuit ze hinder een Willem en houdt toe. Hij draait zich op eenmaal om. Na, Karnol, wat is du hier hinder mij? Ik goe en denk, wil ook aan zo'n flat komen. Zo'n wil dat ook willen hebben. Dan wil dat ook zo'n schoene Leute op der spelen. Vertuipen kon je dat niet. Ik heb ook maar deze oorlog. Of ik kon die uitleven van de West. Ik moet sowieso nog niet loft is, wel me nog wat tuipen. Van de West kost een stukje mijn schoep oppassen en mijn

0: pletta för att kabba. Kosten bästa spela upp det.
1: Åh, jo.
0: Och vad då för att man vad djeva? I lov blösen så att det är en sannstvå djeva.
1: Vad sin öra? Dem har du dock ju spått. Dem vill du dock anbedinte med sin nå djeva. Och vad så fåken gofte väl om sina flätten sig av. En man dem där från dag omböjde död. Väl om strejt all dem åren ut. En vojs låter dem öronen laja. Kornolle dem öronen. Han går väl om sina flätten sitt. Ett jämna stund tredd. Så lang kost jag att mina schub avpåse och med mina flätt spela. Karnol nom de. Pys du an nena. Begåf blöss och en langen schäuven tön. Tå en schönet leute så att bevälen. Dort måste man doch vor lange öft haben. Dort hat so schön sich anhört. Aber hij verzocht dat Emma wader en we zo vroeg dat hij met deze flat nu spelen kon. Hij piepert en verzocht Emma wader ook leidertjes te trien uit de ruitje puist. Dat klopt maar niet zo zo erschoen. Als wel om terug kwam ze daar, zo, nu heeft mijn flat terug. Kost het niet meer wader komen. Voor 1 euro laat ik die ook wader een stund spelen. Nu ging Karnol gans treurig naar huis. Al waarde we zien euro was. Vandaag zo ovens, we hij zo treurig. De werd we meest uit. En hij had nog eenmaal zo'n geld, wat hij door een kaleid kon inleiden voor een missionaar. Wordt het dan niet bij hem kloppen, met schworen horten sluip hij in.

Ze weet met het van ons programma Vertel Me van Radio Segenswelle. Je hoorde de levensgeschicht van Hans van Nissen. Dit programma Vertel Me en nog mooie programma van Radio Segenswelle tja je nog hartje. Dat vind je in de Radio Segenswelle app. Nog mooie informationen en daar wil je deze app rofgeloden tjennen, vind je im Internet onja www.segenswelle.de. Nu verabschiedet mich van jund en wens jund alle Göde. Gott befohlen. Mein Name ist Victor Zawotzje, abwarte hierab.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ik verafscheid me van jullie vandaag en luid jullie aan ook waar de volgende maal te horen. Onze aanschrijf is box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool en klok 10 is de hoofdgodsdienst en zo uwe klok 6. En naast dit in ook een kamp 22 Blauwmanoord.

onze programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check ons het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 653. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 653.

Want in deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons om een week waren hier.

0: De profeet Hezekiel brokt in onder het bispel van deine. Dat falschhaft hoorde obet donen moest. De weere skloove. Dat laatste boek im Olden Testament, de profeet Malachi, geeft ons nog een zeer fijne bispel in kapitel 3, vers 18. Dan woe je waar de zijne, wat de onderscheid is, tussen de gerechte en de godloze, en tussen de, wat am deine, en de, wat am nicht deine. Is dat een goede recht? Den onderscheid zijne, tussen de, wat dem Herrn deine, en de, wonne dem Herrn nicht deine. Wanneer ik dat kort toepvoet, im Olden Testament geht dat immer eine Beziehung zu Gott oder die Beziehung zu der fremden Götter. Gehorsam sein in sein Gesetz, seine Gebote befolgen oder nicht befolgen. Und dort bedient Volken Sklavendienst, harte Arbeit und unterdrückt Leben in fremde Chinese in Völker deine. Alle Israeliten sollen Gott allein deine. De Israëlieten zullen God de opfer brengen, maar moet een bestemde groep weer tot de priesterdienst beropen, tot bijzondere diensten. Im Nieuwe Testament vinden we dat ook, maar daar is nog wat bijzonderd door te komen. Dat vierde maal ging uit van Apostelgeschichte kapitel 6 uit. Daar wordt de dienst in de gemeente, beim Desch oder de toedeling erwähnt. Dan wou de eerste gemeente deiner wild. Van Jezus lezen we in Matthäus 20, vers 28 zo. Willst de mensen zien, tjeim ook nicht zich bedeine te loten, aber te deine in zijn leven hand te geven, vele los te tjeipen. Dort wie, en dat is de entscheidende dienst van Jezus. Dort is de Offenbarung vom Heil. Wohnt Gott den Menschen furznem sinnenvoll versprug. Jesus sind deinst wie den Menschen dort Heil bringe. In all day, wenn du dort Heil an Jesus angenommen habe, die sind beropen zum Deine. Also, all day, wenn du dort erkannt habe, dass Jesus der Heiland ist, die am freiwillig angenommen habe, die sind beropen zu einem besonderen Dienst. Den Mut zum Deine, de Demut, so als Jesus uns die gewesen hat. Petrus sagt dort Lothar so, 1. Petrus 2, Vers 9, aber sie sind ein ausgewähltes Volk, dem Chinesisch sind Priestertum zu sein, ein heiliges Volk, Gott sind eines Volk, dat je andere zaaien zelle, wo wundervoll die is de junt uit dem diesteren Rutgerat in een zijn wunderbare licht gestalt haft. Ik vroeg, to wat? Tom deine. Wat doune? Wat geve? Wat zenne? Wat zaaien? Doune wat ik kan. Geve wat ik heb. Wiese wat ik zie. Zaaien wat ik weet. Ik vroeg, en wat heb ik? Wanneer ik dat weet, wat Jezus voor mij doen heeft, wat ik hem geloven aangenomen heb? De goede nooit, de schijnste nooit. Alle hebben deze opgave gekregen. Einzelne hebben een bijzondere dienst, wils God einem jederen bijzondere gave gegeven heeft. Met wanneer die persoon God deine zal. En wat zie ik? Einer, der uit dem diesteren Rutgerat is, in een zijn wunderbare licht gestalt is. Im praktischen Leben kon dat dan ook zo uit zijn. Einer kon meier deine, wann he wenja deed. Ein anderer kon meier deine, wann he meier deed. Ein anderer kenne meier deine, wann ze wat andere tonen. Ein anderer weet. Einer deint te weinig, wil ze te veel deed. En de andere wil ze te weinig dat. En alle kennen meer doen, wann ze op dem plaats zijn, wo God aan hen gestalt heeft. Dat is zoals een spanningsveld, aber manche blijven bloos daar binnen. de gouden oorrechters op Badij. Dat zoveel mensen hier in zijn, wo ze deine kennen. Wat ze doen kennen. En dan gonen die. En dan doen die wat. En dan zaaien die wat. Lieve Tohira, wanneer ik ook eerst tot Schluss zei waarom ik dat thema wählt, meer deine, dat gaat om dit. Ik kan maar dan wat geven, wanneer ik wat gekregen heb. En wat heb ik in Jezus Christus? Dat leven, genoeg. Ik brauch gar nicht sparsam oder jitzig sein. Ik kan wat doen, of ik kan maar dan wat doen, wanneer ik weet wat te doen is. Ik kan wat zeggen, of ik kan maar dan wat zeggen, wanneer ik wat weet. Ik zie God zo dankbaar voor dat, wat ik hier in zijn kan. Wo mensen God deinen. In zoveel verschillende bereiken. Ik had de gelegenheid in Duitsland en de stad Essen een paar diakonische woordje kennen te leren. Maar beter gezegd, een beet nennt het. Dat heeft mij zeer diep beïndrukt. Ik kreeg informationsmateriaal. Van de vele diensten die daar erwähnt worden, de mogelijkheden wat daar zijn, wil ik nu maar kort erwähnen. Mensen helpen vrijwillig andere mensen, wanneer ze niet goed Deutsch verstaan en niet goed Deutsch reden kennen. Dat is deens erdienst, den zij als Christen doen. Andere mensen helpen andere mensen, wanneer de Tegenspraak verstommen mensen kennen. Die maken den Dolmetscherdienst, wanneer de Taubstumme help brokken. Is dat in de goede recht? Mensen helpen. Mensen deinen. Willst du hören, seine, weite? Willst du dort erlebt haben? Wat Gott für an dir tun hat, in der Jewe wieder, wat sie getreue haben, in halbe so mit ihrem Dienst, Gott sein Recht zu bühe. Nehme, Jewe, in Maya nehme, in Maya Jewe, in Maya deine. Maya deine es, Teilhaber seine, Gott sein Recht hier auf das ihr zu bühe. Gott mit jünd.
1: Dort wir eine Predigt von Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Wenn Sie Frage habe, dann schrift uns einfach.

0: Du hast eingeschaltet nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Und das vierte Programm soll wie bei der Wogenau Prophezeiung immer erfüllt wird, so es dort geschrieben steht. Mir ist dort interessant, dass die weiße Bibellehrer lehren, dass die Bibel nicht wirklich dort meint, was sie sagt. Besonders auch mit dem Herrn Jesus in Wahrheit kommen. Wie machen immer dort, so eine Lehrer wollen der Liebste nicht reden von dort, was die Bibel lehrt von der Zukunft. Sie meinen, dort ist nicht wichtig. Und das von der ersten Programm, wo wir waren, seinen, wo Daniel die Schrift studiert, um zu seinen, was Gott hat gesagt von dort, was zu seiner Zeit nach in der Zukunft wird. Ich lade ihn nur an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns lehrt von Daniel und was heute Schrift verstand und was dort vor allem persönlich deit. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter machst, rechtlich sein und zu allen Zuhörern. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu Freund, ich lade Jünd an, wenn du in der Bibel hast, dass du die Opa bist, dort nähe in der Kapitel in Daniel, sein Buch, dort ist, wo wir von da waren studieren. Wir waren bei den ersten Farsch anfangen. Da sind echte Jahre viel sehr gute Bibellehrer gewasst und den denke es so, dat dit een zeer wichtig kapitel is en God zijn woord. Daar zijn sogar zonen die zo denken dat dit een van de wichtigste kapitels is in de ganse Bibel. En jo, mij is ook zo dat ik daar met instemmen word, dit is een zeer wichtig kapitel. Dat deed zich indelen in twee delingen. Eind is Daniel zijn gebed in de eerste 21 vers. En dan in dat laatste poort van dat kapitel is dan de woordzaaiing van wat wie gewöhnlich Daniel zijn het 70 werk voor Daniel zijn volk nana. En wat deze woordzaaiing is een van de ganz wichtigste woordzaaiingen in de Bijbel. En dit gebed hier dat Daniel Dool schreef, is ook wat dat wie zullen obacht opgeven. Ik wil vielleicht niet zoveel tijd nemen voor dit gebed als ik wil kennen, wil dat is een gebed en dat is beter dat bloos voor kan even te lezen. We waren even een beetje tijd nemen daarvan te reden. Nu, we hebben hier den Anfang van Daniels in je bed en de eerste twee vers hier in het negende kapitel. En hoor ik wat het hier zegt. Daniel, dat negende kapitel, de eerste twee vers. En dat eerste jaar van de Ahasuerus zijn zoon Darius van de familie van de Mede, die tjenig gemaakt wordt, even de Chaldea. En dat eerste jaar van zijn regeren verstond ik, Daniel, van de nummers van de jaren van de beker, dat kwam van de Heer God, der Jeremia, de profeet, dat hij 70 jaar voortgevoerd voor dat vernichten van Jeruzalem. Eerstens, we kennen dit ziemlich nieuw bestedje in de historische weltgeschicht. Als is gezegd dat het in dat eerste jaar weer van de Darius zijn regeren, van de Mede familie. Daar zijn hier twee wichtige vragen. Eerstens, wer wie des Darius? Na Darius wie meer zo als een titel leven als een nomen van een enzelne man. Dat wie zo als in Rome de keizers wieren. Dem wordt erwähnt in dat vijfde kapitel, den 31. vers. Wie weten van menschliche historische geschicht, dat Darius dat Babylon tjenigrijk vernichten deed en dat joa 538 voor Jezus zijn geboort. En hier zegt het dat Daniel dit beter deed en dat eerste jaar van de Darius zijn regeren. En Daniel, wils hij een goede student weer van schriftelijke schrijven, wist nu dat de 70-jarige gevangenschap zo meer te eng zal zijn. Dat weer nu zo meer tijd dat den de gelegenheid wordt gegeven worden, trekt nou erland te gaan. En Daniel weer bezorgd om zijn volk, immerhan, haft om dat zee gebouwd dat Babylon, dat Jude tjenigrijk, en den tempel in Jeruzalem vernicht houde. En nu dat nog een tjenigrijk even hand neem, wondert Daniel wat nu passeren wordt. De Jude houden nu voorbij 70 jaar geleden, en weer ongedrekt worden van den die aangevangen hadden genomen. En Daniel weer bezorgd. Hij wist dat Jeremia gereed had van 70 jaar. Daniel was zo bij 17 jaar oud geweest als Nebuchadnezzar aan een andere weg genomen had van Jeruzalem en had aan naar Babylon genomen. God had dan gezegd der Jeremia dat het wordt voor 70 jaar zijn. Eerstens, in Jeremia 24, af de vers, zegt God en dat gans het land zal wees zijn en een erstaunen en deze nation zullen den Babylon tjenig deinen voor 70 jaar. Waar in Jeremia 29, de 10e vers, zegt God der Jeremia, dan zo zegt de Heer God, dat nadem dat 70 jaar worden erveld zijn, waar ik jund bezieken en mijn godet woord te jund erfellen, en waar jund terugbrengen naar deze stad. Dat heet terug naar Jeruzalem. Nu, we moeten behouden dat Daniel, dem Jeremia zijn profetie voor 70 jaar, studeerd had. En we moeten behouden dat Daniel zijn gebed weer de navolg van zijn studium en God zijn woord. God zijn woord deed nu ook nog, zoals het dan ook deed, God zijn wille openbaren toe ons, God zijn woord studeren en dan dat navolgen met je bed, is de weg waar we God zijn wille uitvingen kennen. Nu dan, Daniel zijn gebed. En we willen dat goed bekijken verdem dat we God zijn antwoord tot arm studeren. En zijn nu hoe anders dit gebed is van wat we nu voor kunnen beden, oder heren van Christen, hem openen beden. En zijn nu eerst de bedingingen van Daniel zijn beden. Nu Daniel 9, kapitel 3 en 4 vers. Ik stel mijn gezicht naar de Heer God, der gebed te zieken met heilige janken, met vaste en zacht zich en oos, en ik bid tot de Heer mijn God en moek mijn bekende bekend, en zeed, O Heer God, de grote en erstaunenswerte God, die den bond hield, en erbarme wijze deed tot den die am leef hebben, en tot den die zijn gebote houden. Zij nu dat Daniel vaste deed. Als wat je zegt dat Jezus vaste deed, over dat vaste is niet tot God zijn volk gegeeft als een gebote. Dat is wat dat je doen wordt bovenaan van dat wat verlangd wordt. En de gemeente voert nadem dat de gemeente gerend wordt aan den Pinksdag, werden er misschien veel die voor kan vaste deden. Zogar Paulus schreef daarvan in 2 Korinther dat after kapitel 27 vers, waar hij zegt van zichzelf, en last en schwierigheid, voorken en woken, en honger en darst, voorken met vaste en kald en het kleden. We zullen hier wat toelaaien en dat is dat Daniel een bijzondere aanhouden bewezen deed. Zogar Jacob praat het ernstig en zijn gebed, ik laat die niet kunnen buiten wanneer du mij zegenen worst. Wat dit gebed Daniel ziet, is zeer persoonlijk en ernstig. En dat heeft met zichzelf en zijn volk te doen. En dat is bewezen en dat hij 41 maal de woord ik, wie en ons brukt. Je hast vielleicht behouden dat als we van de Nebuchadnezzar reden, dat hij ook veel dat woord ik brukt. Maar hij brukt dat in een ganz andere weg. Bij dem weer dat stoltheid en pochen, een teken dat hij dacht hij wie een zeer bijzondere man. Maar Daniel? Na alles wat een brukt doen is dat je bed lezen, en dan wordt een aan dat het krijgt dat je eigen deel is. Hier is dat deemoed en zin bekennen. Het is een ganz andere zaak, zeg maar. Daniel is op zijn gezicht op het eerd. Die deed God zijn eigenschaften aan erkennen. Eerstens, hij kämpft ver dem Heer en ruw op zijn persoonlijke verwantschaft met dem Heer. Hij noemt hem dem Heer mijn God. Hij kämpft ver God en een zeer persoonlijke weg. En ver dem dat hij zijn bekennen deed, redt hij van hoe groot en erstaunenswert God is. Dat meint eindelijk dat God besonders wertvoll is. Wanneer een voor God kämpft, dan moet een behouden dat God een almachtige, een eerbiedende God is. Zij ook dat Daniel onerkennen deed, dat God zijn bund hield, en deed erbarme bewijzen tot den die aan leef ha. Die deed niet bloos versprekingen maken, hij hield die ook. Hij is onveranderlijk, en also is hij true. Dat weer durch zijn erbarmen dat Israël beschützt wordt, zodat die nicht ganz en koor vernicht wordt. En dat is der God zijn erbormen en je know dat wie nu zijn, waar wie zijn, vriend. En Klagelieden 3, 22 staat geschreven, dat is der dem Herr God zijn erbormen dat wie nicht vernicht worden, wil zijn metlied is immer door. Anders gezegd, God is genedig, aber hij wil ook haar dat wie zullen bij de zaak zijn. Hij verlangt dat wie gehoorzaam zullen zijn. Nu wel we zien hoe Daniel nu weer beter deed, vijfde en zesde vers. Wie haar je zindigt, en haar angerechtigheid je donen, en zend je in ongewast en dem dat wie diene verschriften en diene je rechten verloten haar. En wie haar niet gehoorcht, nu diene deine de profeten, die aan die nomen toe onze tjenisch, en onze tjenisch zeens, en onze voders reden, en toe al dat valt hem loont. Zijn wat Daniel dat eerste zegt, nadem dat hij God geëerd heeft. Wie haar gezindigd? Daniel deed zich hier zelfs met zijn volk verenigen. Als hij daar terug in Jeruzalem en Juda weerde, als hij God je in aan weerde, dat aan wat doorbracht dat zij in gevangenschap weerde. Hij is zeer genève en zijn betjana. Hij deed jede zind eenselt nane benomen. Gezindigd. Angehoorzaam, jegen on, en nicht nur God zijn profeten gehorcht. Hij schrift die alle dol, en laat nust uit. Mij is zo dat dit als krijgt wat zin betjana nu ook is, vriend. Zo voorken kom wie num Herr am gebed en zei dan, o Herr, wanneer ik irgend wat aanrecht gedone ha, verjef mij. Oder wie beden dat de Herr ons alle zin vergeven zal, na jo. Maar daar zijn tijden, vriend, wanneer wij naar Heer komen matten en aan vragen dat hij, ons zin, zal denken helpen aan je wesse zin. Wij zullen je wesse zin eenselt betjanen. En betjanen meent dat wij God gans krijgt zeggen wat wij je donen ha, dat zin is. Hij wordt ons dat en ons je denken helpen en dan brengen. En woet je wie dat weten, vriend? Dat waar wie en God zijn woord vingen. Wanneer wie God zijn woord vlietig lezen en ons dem Herr aangeven, dan wordt de Heilige Geest ons weten laten, wanneer zin is die wie betjane zelen. En geloof me, vriend. Wanneer wie welig zijn onze zin te betjane, dan wordt de Geest ons die weten laten. En wie kennen dan dem Herr zijn vrede en vrede hebben. O God zij dank voor zinde vergevenis. En je zei dan dat is om erschraken. Na jo. Ober de Heer weet dat sowieso. Dan wel we dat benomen aan. En dan wordt de Heer ons vergeven. En dat wegnemen God zij dank.

Nu dat zevende vers en Daniel dat negende kapitel. O Heer, je gerechtigheid je heet die aan, ober to ons. Wie moeten ons schemen en onze gezichten zo als het nu is? To de Juden mannen en to de Jeruzalem aanwonen en to gans Israël die dicht bij zijn en die wiet af zijn en al die landen waar du den verstreid hast, wegen er overtreden met onze jegen die overtreden ha. Zij nu de wieren verstreid. En zei ook dat hij niet bloos van de Juda en Jeruzalem aanwonen reden deed, over al de Israël geslachten. En dat neemt de 10 geslachten aan, die jaren en jaren verder verstreid werden door de Assyrianen. God wist voor die alle waren. En Daniel bet voor den alle, dat is wonderbaar. 8 bij 14 vers. O Heer, wie moeten ons voor die schemen, onze chenis, en onze chenig zeens, en onze voders, wils wie jegen die gezindigd hebben. Dem Herr ans Gott geheert Erbarmungen en Vergebnis, wann wie ook jegen am sind absternoots gewast. En wie sind ook nicht to dem Herr Gott ans Gott seine Stem gehorsam gewast, en seine Weg te wandelen, die hij ver ans Kloor moog, durch seine Diener de Propheten. Jo, ganz Israel haft ihn gesagt, evertreden, en zend ons ied gedreid, zodat ze diene stem niet voor de gehoorzaam zijn. Daarom is des vlug op ons gekomen, en den eid dat aan God zijn diene, Moses, zijn gezaad geschreven is, wils wie jegen am gezindigd ha. En hij heeft zijn woord bestedigd, die hij jegen ons reed, en jegen onze rechter, die ons rechter deden, en dem dat hij al dit bezit op ons gebracht heeft. Dan nischt zo wat is gedonen worden in den ganzen hemel, als es gedonen worden tot Jeruzalem. Zo als het en dat Moses gezegd geschreven is, al dit bezit, is op ons gekomen. En doch, heb ik ons gebed niet voor dem Herr Gott ans Gott gebracht, zodat wie van onze aangerechtigheid wegdrehen mochten, en diene waarheid verstonen. Daarom heeft de Herr Gott even dat bezit, obacht gegeven, en dat op ons gebracht. Dan de Herr Gott ans Gott, is gereicht aan alles dat hij deed, dan wie zijn zijn stem niet gehoorzaam gewaast. Zij nu hoe Daniel wat hier God zijn gerechtigheid en zo weder vergelijken deed met Israël ere zind. Hij vergelijkt God zijn gerechtigheid met ere schoon, hoe ze zich schemen moeten. Die werden verstreid wegen er overtreden jegen God. Ze hadden den stroof verdiend dat zij nu gekregen hadden. God weer gans gereicht aan dem dat hij aan en gevangenschaft schikt. God weer reicht, zij weer aanreicht. O, mijn vriend, wanneer du nog God kämst en proost en schuldigen, to jewe wegen diene zin, wanneer du to aan zeigst, o Herr, du weißt dat ik schwach zie en ik weer in zo'ne schlamme amstend, en zo wieder, dan deist du God beschuldigen voor diene zin. Du zeigst met zo'n dat God een fehler moog. Hij hou dat zult in betracht nemen. Hij is te hard gewaast op die en zo wieder en zo wieder. O, mijn vriend, wie kreeg bloos dat wat we verdiend hebben, wanneer God ons strofe deed? Eindelijk is de waarheid dat we lang niet zoveel strof kreeg als we verdiend hebben. We moeten nog God komen en onze zinden bekennen. En hart, mijn vriend, dat wonderbare is dat we niet bloos nog God komen kennen en de zin bekennen en vergevenis schreeuwen. Hij loert dan nou dat we komen zelen. Hij wil zeer veel leven vergeven als strofe. Maar wanneer we een zin leven als Christen en die zin niet betjanen, dan met de tijd wordt er strof zijn, jo. En wanneer du die nog niet betjeerd hast, wat dan? Nou, dan moet eerst naar de Heer Jezus komen en te hem onerkennen dat du een zin daar bist. En dan te hem zeggen dat du weet dat Jezus voor die starf op een kruis en du neemst dat aan als werkelijkheid. En dan zeg te hem dat du wist geraakt zijn en dat du hem aanneemst als dien heiland. Kroog hem in dien leven en dan. Hij wordt die dan raden en diene zinde alle wegnemen. En dan, wanneer du dan als een Christ zinde deest, dan kanst dat te hem bekennen en dan wordt hij die vergeven. Hij is een wunderschöne heiland en is zeer, zeer geduldig met ons. Aber wie moeten we behouden dat God ons niet aanraakt
en wat hij deed. Wie zijn aanrecht, wanneer wat tussen ons en arm is? Daniel zijn stelling, wie de rechte stelling, dat jeder een van ons zal hebben, wanneer we naar God komen, en je bed. God wordt ons niemals ganz verloten, aber hij wordt niet ons je bed hören, en wordt voor ons doen, wanneer we aan een woord vragen, wanneer we niet bij daar komen, wo we God zijn erbormen aannemen, en abhieren met entschuldigingen te maken, toam voor wat we je doen ha. Nu Daniel 9, 15 bij 18 de vers. En nu, o Heer ons God, die zijn volk uit het Egypte land uitbracht met een machtige hand, en heeft voor zichzelf een beriemde nomen gemaakt, zoals het des dag is, wie ha je zindigd? Wie ha grootet bezig je doen? O Heer, ik bid to die, door nou als al die gerechtigheid is, laat die oeien en die wordt weggedreid worden van die stad Jeruzalem, den heilige Borg, wie's wegen onze Sünde en voor dat Gottlosigkeit van onze Vorders, sind Jeruzalem en den Volk en Aufschuh geworden, te all den, die ram ons sind. Also nu, o ons Gott, horch nu dat gebed van den Deiner, en zijn heilige Verlangen, en am dem Herr zijn halve, mag den je zich te schienen op de Andacht steed, die alleen en verloten is. O mijn Gott, jef din uur han en hier, mag dine uur geop, en zij dat verengineerdet, en de staat die bij die nomen genaamd is, dan wie brengen ons die mietje bede, nicht ver die wegen onze gerechtigheid, ober am din erbormen halve. Dit is dan Daniel zijn bitte en zijn prachere. Hij denkt terug aan hoe God dat volk veel jaren terug verdit, uit Egypte uitgebracht had met een machtige hand, en God had dat dan gedaan aan zijn gerechtigheid halve, niet wegen eerder gerechtigheid. Hij vond dat duidelijk maken voor eerder radung en zichzelf, dat hij God deed, en niet aan dat volk. Wovorken had God daarvan gered, dat hij aan niet geraad en beroopt had, wil zij zo'n goede nation worden, of zo groot en machtig. Hij had aan geraad, wil zij aan leef houden, en dat namelijk het is zo voor ons. Jezus heeft ons niet geraad, wils wie zoveel beter wieren, als die heide die wie zo nanen, die ram ons wieren. Hij raad ons, wie wils hij ons leef houden, vriend. Wie ha nus te poche verraam? God zei ook dat hij de Israëlieten erstene, je het houden houd, dan zijn bond met Abraham en Isaac en Jacob behouden. En dat zegt dat God op dat volk obacht geeft. Dat is in 2 Mose 2, 24 en 25 beschreven. Dat schijnt zo dat dat eentje dat God en dat Israël falsch zag, wie er stehne. Anders gezegd, God zag aan en er elend en bewijs zijn erbormen. En nu deed Daniel God donen prachere, dat hij dat waarde donen zal, en zijn falsch waarde raden wij in zijn gerechtigheid. God deed zijn gerechtigheid bewijzen to ons, en dem dat hij Jezus geeft voor ons, zodat Jezus al onze schuld betalen kan voor onze zind. Paulus zegt dat in zo'n eenvoudige woord, wanneer hij zegt in Rijmen 3, 25 en 26 beschreven, dem God haar gestalt heeft als een genode stoel, deeg den geloven en Jezus zijn bloed, voor een bewijs van zijn gerechtigheid en dem dat hij de zind van verheer had en zijn geduld voorbijgaan laten, en voor een bewijs van zijn gerechtigheid en deze tijd, dat hij gerecht zal zijn en ook dem gerecht maken die aan Jezus leeft. Dat is een wunderschöne vers. Daniel heeft zijn zaak nu voor dem Heer gelegd. En zij wat hij nu zegt, 19 vers. O Heer, horch. O Heer, verjef. O Heer, horch en dood door nou. Doe nicht luren am dien ene halve, o mijn God. Dan diene staat en dien volk is bij dien nomen genaamd. Daniel heeft nu zijn hart uitgeschet tot dem Heer zijn God. Dit is een zeer interessante gebed. Daniel heeft zijn steed ingenomen met zijn volk, Israël, en heeft zijn hart opgemaakt tot dem Heer zijn God. En heeft dem Heer gepracht dat hij aan vergeven zal. Hij heeft God gepracht dat hij heren zal. Nicht wil zij zijn volk zijn, aber wil God is wer hij is. En wat hij versproken heeft.
Daniel deed dem Herr nicht nur wat prager, wils hij Daniel is. Hij is verdicht wie 70 jaar, en wel tjenig rikke dienst gewast en een hoge ambt. Aber dat talt nischt bij aan, wann hij voor God kent. Lever deed hij zich vereenigen met zijn volk en zegt, wie hij gezindigt. Dit heeft te doen met God zijn nomen verteld je en God zijn herrlichheid. We worden dat nächste Mal sehen, dat die antwoord op een weich is. Wat dan God te zeggen, mijn vriend.

0: De klok Estroy.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: 30 minuten.
1: Welkom ter op program bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een program waar mamas zich onder en onder motto spreken.
2: Hallo en welkom hier bij ons Mom te Mom program. Dit volgende program is opgesteld van Mary Fair. Ik wens je een gouden ontvang.
3: Hallo, welkom te Leven je Vrede. Mijn naam is Mary Fair. Dankjewel voor het terugkomen. We zijn in deze podcast waar we van reden van wil Jezus een onderscheid maken in al ons leven. Als je in de wereld aankomt, door je oren en oefen, dan vangt de kampf aan met een zware oefen. En zo dat we zeldzaamheid in de wereld aankomt en zo in de rieten van controle. En zo gouden oefen als arbeid. Een gouden oefen hebben als ons handgevende God en arm ons laten wezen waar ons arbeid veelt in ons zelds. Mijn dad redt laatst van een maand dat van je video's merken en hij had gezegd dat hij deed een poor lied voor in de DARPA en vroeg wer beëindt deed een scherm merken. Wanneer de maand zegt hij deed, dan kregen ze een piet. Maar wanneer de vrouw zegt zij deed, dan kregen ze een haan. En zo hij jet nu deze een paar lied en vraagt hij dan wer beëindt een scherm merken. Dan zegt de maand echt wel. En dan sagt der Mond, okay, dann krieg ich ein Piet. Warum Piet heute dann wird wählen? Und schwottet er brünet. Dann sagt der Mond dann, und dann sagt die Frau, nee, wir wollen das andere. Und so, dann sieht der Mond, ich kriege ihn dann an. Und so, wir lachen da an, aber du hast ein wasset Wahrheit. Und dort, wann wir wirklich mit Wahrheit sein von uns selbst. Wir sagen Dinge, also, bei uns heim, haft der Mond die Bexen an, aber ich sage ein Wort von der Bexen, halt kann anhören. Aber, mijn oomtje is dat hoop van het heim, maar ik zie dat je nek en ik zei aan welke waarheid rijden zal. En deze dingen zei wie gewoonlijk, weens, dat is te lachen, maar in werkelijkheid, du assen was het waarheid aan. Weens, wie als mensen, wie zijn zeldzig en wie willen ons een waag. En zo, wie als mensen, wie hand gewoonlijk niet in gouden middelgrond van het hemte dit. Als je mensen, du as de vroeghaf, einfach nisch te zijn, en wat niet veel je acht wat zij te zijn heeft. En dan de andere ziet, waar mensen feiten dat vroeger zelfs al een leraar zijn. En zo, on God zijn woord en zijn leraarschap, als dat zwarte ving, woord in de middelgrond is, en woord in baag is, wat we kennen God, wat we kennen God eren en onze eigen. En zo, hier is het denk, wanneer we kijken nu God zijn woord, dan kan we zijn, wat God wil hebben van de eigen. En wie kan ook zijn wo zinvol en zalzig wie zijn en wat we door kan met doen. En niet bloos dat God geeft ons de kracht door den helden Jezus dat we immer dollar kan omanderen, dat we kan de oehe haan wat door de God eer in de oehe is. En zo wie reden dat laatste mal van wo we zullen welig zijn onze mannen er een leraarschap te zaten en wo we kan leven zodat God hem eer in is. En zo in de Bibel door daar wordt de eigen veel van je reed van woudat een beeld is van de gemeenschap tussen Jezus en de kerk. En waar ook je zelf er vroeger zo leven als Jezus de kerk deed. En zo, er zijn helemaal een paar lied wat ik in een counselingstuf nanfing en proven help te zeggen met zo'n dingen als oh, hij leeft me te veel, of hij deed te veel voor mij. Of zo'n soort dingen. Dat is gewoonlijk, dat is wens wie twee zijn en wie weet niet wat we ermee zullen. En zo wie als mensen, wie willen ons eenen weg. En zo God is genedig en hij helpt ons. En ik zie zo dankbaar, wens God blijft onder arbeid in ons leven, in onze eigen en ons ganze leven, dat hij door ons schoven. We worden niemals volkomen zijn hieraan. Want we kunnen gaan, we kunnen dat van jong en zijn, dat de gouden dingen met eind geleerd, over de dingen wat er zinvol zijn, en zelzig zijn, die komen ganz verzeld. Dat zit een van ganz clean aan. En zo, de gouden eigen, die passiert niet bloos uit zichzelf. De gouden eigen wordt gebied. En die zijn, komen van wel wie ons zelf, nu dem Herrn hand geven, en arm vreemd, waar hij kon in ons schoven, en arm eeren, en zodat hij ons wordt wezen, wel wie kan de God eeren de eigen hand. En zo, wie kan einer den anderen doen, wens wie een eervaart haan voor de Herrn? Ik wens ik kan zijn, ik mijn ambtje hond het nog allemaal zo fijn gedaan. En we hond het al uitgevangen, maar dat is niet zo. God is onze arbeid in ons ook. En hij wordt ook zijn wat we sterven. Maar je dollar we leren van God. En wat hij heeft te zijn in zijn woord van de eeuw. En wat hij wil hebben dat de eeuw zal looten. En wie ons allemaal dollar doen aan hand geven te arm. Je dollar dat hij ons am anderen zodat we kunnen de eeuw hebben wat am eeren dat. En zo, einer hier einzige mal, dat jeder Partner, de Mond in de Früh, sollen 50% geben. Aber dat is nicht so. Jeder Partner soll 100% geben. So, wenn es wieder von reden von, wofür ich soll geben, wofür du soll geben, dann habe den Punkt all gemisst. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 24, Bad 33, wo er redet, der Mann in Frühes, er sagt, dass der Mann sieht in die Frühes, größer Gott, aus Christus seine Gemeinde Gott wie, in sich selbst für ihre Hand geben dort. Weil wir hier mal in der Paulus dort nicht sein, Männer, die haben Autorität über ihre Frühes. Er sagt, Männer sollen ihre Frühes so gut sein, als Jesus der Gemeinde wie. Und so, den Mann seine Lehrerschaft in der Eier, er ist nicht einer, der wird echt alles regieren, und ich soll alle Entscheidungen machen, und meine Frühe soll das ich sein. Wenn wir wollen verstehen, wo ein Mann soll seine Frühe leben, dann soll wir kicken, nur wo Jesus seine Quark leben dort. Und dann muss wir kicken, was dort Jesus für die Quark. Und Paulus, der dort umboren, dort Jesus, der läuft die Quark in eine selbstgebende Läuf. Und so Jesus gibt sich selbst für die Quark. Er läuft auch so viel, dort haben wir wahrlich dem Verleiden und Verstorben. Das ist eine selbstlose Läuf. Das ist ein Läuf, wenn der wird gejäft von den Mond, dort ist eine Läuf, wo du nur siehst, nur der höchste Gott für seine Früh. Und das ist ein Läuf, halb ein paar Lied, dort die Kinder durch die schwanzte Tiden kommen, wo in ihre Eichen ankommt. Und so, das ist ein Läuf, wo der wird gejäft, wann der Partner dort traft oder nicht. In Römer 4, Vers 8, du sagst, über Gott weiß an seine Läufe durch an, dort Christus für uns starf, aus wie noch sind er wir. 1. Johannes 14, Vers 10 sagt, der ich dit soll, wie was Läufe wirklich ist, dort wir nicht unsere Läufe für Gott, dort wir seine Läufe für uns. Dort hat uns seinen Sehen schickt, uns die Sünden aufzunehmen. Dort ist dieses Art Läufe, was kann euch taub holen. Dort ist das ist ein Lauf, wo Gott zu beraten, wo die Männer sollen ihre Frühes laufen. Und ich glaube auch, dass wir als Frühes sollen auch unsere Männer laufen. Aber hier redet Paulus besonders nur die Männer. Und so, wie kann so eine Art Lauf geben, wenn wir den Lauf von Jesus Christus erfahren haben? Und so, Jesus, du wirst noch, dass Jesus läuft mit einer heilenden Lauf. In Vers 28 und 27 sagt dort, dort heu ar heilen können, os heu ar isch mit dem Wut, so os mit Wutter gewaschen hat. Dort sei in seine Ehen nicht plagig oder verknutscht, aber heilig und aschelig wie. Wort der Jesus in 1. Teil des 3. Vers 5 sagt dort, über os uns freundlicher Gott in Heiland, für den Tag kommen mit, wo Gott heu alle Menschen wie, rar heu uns, dort wir nicht, dort wir Gerechtigkeitsworten abgewiesen hatten, dort wir sind eh nicht mitleiden. Wir waren dadurch nie geboren, dort hat uns wasch und durch den Heiligen Jesus nie leben geholf. Wir haben uns dort nicht verdient. Wir haben noch nichts getan, dort uns dort traf, aber Jesus deutet für uns. Hebräer 10, Vers 22 sagt, dann weil wir nu mit Wahrhof geabrechte hat, mit einem Wahrhof jetzt abrechtet hat, in Fossen glauben nur Gott gehen, mit gereinigt zu horten, in los von Bösen gewassen, in uns Körper gewaschen, mit reinet Wutter. Von der, dass Jesus die Kur gereinigen, durch sein Wut. Johannes 15, Vers 3 sagt, Jesus sind all durch das Wut gereinigt, dort er gönnt gerät hab. Wie sein, was Jesus hat getan für uns? Und wo wir das brücken, wenn wir reden von der Eichheit, und wo ein Mann soll seine Früh laufen. So Jesus asked the Brigham, and how did physics tell the brute right meeting what he undag what openborn, and that what he wo he did the brute right meeting as der seen wood, and that what you brought us in water what the ans amadala that rain washen from all the dinger what do nicht von arm sein, all the dinger what ans don andere nicht merken, or what ans wo ans dort wahrnimmt dort visa loten aus arm. En zo, so, wo we dat loten, want we reden van wo een maand kon zien vroeg leuven met een hele nieuwe leuven. En de leuven van den maand voor zijn vroeg zal zo'n soort leuven zijn dat hij de hechtste goud wil voor zijn vroeg. Zo leuven haar leuven dat hij wel haar amadala zal helpen dat zij zal zo loten als Jezus. En zo, hier is dat ding. China kant aan zijn maand en China van de keine kant in de vroeg, zo goud als de buiten God. En zo, dat als weens de maan, God uit de maan beroepen, dat hij zal de jesliche leraar zijn in de eeuwheid, in dat heim, en in de familie. Dat is waarom God zijn woord uit de maan zou beroepen, dat hij zal zijn vroeg, ze stedt leven. Dat is een heel waarop. Waar we weer reden in Efeze 5. Vers 28, 29 en 30. Hij zei, zo zullen ook de mannen er vroeg groot zo goud zijn, als er een ene kerper, wer zijn vroeg goud is, als ik zelf goud. Nog heeft keiner zijn ene het vlees verschmeten. Een mens verzorgt en nährt zijn kerper, zo als Christus dort voor zijn gemeente uit, wil het schiegleren aan zijn kerper zijn. En zo de mannen zullen er vroeg leven met een zelfgevende leven, met een helende leven, en wie kan zijn dat het ook zo een tevredene leven zijn. Wanneer man vroeg zich bevrijden, dan zijn dat een vlees. So, wat allemaal wie doen, een te den anderen, doe wie te onszelf. So, wanneer man dat zijn vroeg zo leven, dan dat hij zichzelf leven. En hier is het ding, de leven in de respect wordt, hier wordt van je reed, de kon dat glue zijn te de eeuwheid. Wanneer wie doen onze mannen respecten, dat is een veel geratere chance dat zij ons woorden zou leven als wat de Bijbel zegt wat zij zal. En krijgt ze ook krijg anders. Wanneer de mannen ons zijn er vroeger zou leven, dan is er een veel geratere chance dat zij ons woorden zou respecten als de Bijbel wel gaan. En dan weer in vers 31 zegt dat dit is waarom een man van vader en moeder verloten wordt en met zijn vrouw taupt zijn. En de twee woorden een vlees zijn. Dit is een geroutet geheimnis, en ik mein door met Christus in zijn gemeind te schilderen. Over allemaal, je mannen zullen jene vrouwen groot zo goud zijn als jezelf, en de vrouwen zullen zo zorgen dat ze er mannen achten. Paulus, dat hier nog meeskrijgt, dat zal je eeuwig zijn. En wie weten dat is wichtig, wens hij dat ware betonen, wo een man zijn vrouwen zal leven, als hij zichzelf staat. En zo zeg ik al zeer, wie als mensen, wie zijn zelfs je mensen. Wie doen feiten voor ons zelfs. Wie willen gaan de andere mensen zelf zich bezorgd zijn om ons. Maar wie zullen dollar beduurd zijn, waar we kan de andere mens ons partner doen en leven, als wie zijn beduurd om dat zij ons doen en leven doen. En denk maar aan, want in de oorheid van de morgen en vroeg, zo beduurd worden om de anderen als zij aan zichzelf zijn, wat van een wunderschöne oorheid dat kunnen zijn. Wie als Christen, wie kan bloos deze soort eure hand wens, wie hand Gott in zijn heiligen Jes wat ons helpen dat en wat ons amadolle omanderen dat. En dat ons wiesen, wann wie zeldzig zijn. En wo wie zullen dingen abgeven. Du hast grote hoopning. En so, wie kan als Christel, als een christelijke eure een grote beeld zijn van hoopning te de raam ons. Dat wie kan een schöne eure hand wens, wie doen Jezus hand en dat hij ons allemaal dollar dit om anderen, dat ons allemaal dollar nu om zit. So, wie willen dat nächste Mal meer van reden van wo wie zullen einer den anderen leven, wenn's de Bibel haft doll te zijn van wo wie ons zullen einer te den anderen abstellen en wat van de Frucht du soll rückkomen. So, dankschein für met ons top zijn en dan zijn we ons nächste Mal, wann wir wieder reden van der Eure.

Zo raand hij los. Dit wil hij ook onbediend nog zijn vriend vertellen. Als hij nog maar los raand en rome icon op en goos, dan reed dat al schoon. Oh, wat weet het hier bloos wat zo schoon reed. O ja, daar zat hij ooit waar een bag pankoeken aan goos. Op een kleine vierte bagde de pankoeken en verkaufte. Als hij aan zich ooit raand komen, dan zag ze ook voets dat geld biedelte over een paar amramen holshank. Na, Kernol, wist u dienst een warme pankoek bij mij teupen? Nee. Het wel niet, nee. Na, Kernol, ze zocht die raadse ruten hield aan de hand, wist niet toch, vandoor maar 1 euro. Jo, 1 euro houdt hij. Dit poos krijgt. Na jo, am honger doch eigentlich krijgt. Hij nam de pankoek, gaf aan hem 1 euro en ooit hij op. Oh, maar de schmeid schoon. Schoon dik met sapsel had ze hem de nog besmeerd. Jo, dit schmeid schoon. Nu ooit hij de op. Zo jent hij bij zijn vriend. Hij zei ook niet 1 woord van zijn euro en van de pankoek wat hij zich gekauft had. Dat wie hem al een beetje leid. Puh, had er doch nicht so dünne. Als er sich von dos ovens hand nooit ten bede, dann muss hem met schoon de teu jewe. Haar, het hod verdielen euro verdoint, ob het haben bade van mij uitgejeft. Ob het woon mij nog zoja bemeen, het hab je nog zoveel do, het woord er nog verdoinje. Unbedingt. En nu sloip hij en, wanneer met een goon schwore toort.

op een dag zijn morgens, rand het eerste naar zijn papa. Papa, papa, kon ik een euro hebben? Dan brugst du een euro kanal. Na papa, du weißt ja, op een zondag voor ons bij ons in je mende zomle geld voor een missionoor. Wenn du met die 10 jaar schoft, voor dem wel ik dat. Die zal die 10 jaar ook zijn wat er verzeugen. Jo, kanal, dat is schön, dat du dir zo überleicht hast. Aber dat geld zal du die verdoen ja. Dan wirst du dat met veel geratere vrede ook geven tenen. Opa, papa, wo kan zo'n kleine jong als het arbeiden? O, kanal, het heb verdiene arbeid. Sitst du ans Esel da op een weerstone? Die heeft zo'n darst. Die moet einmal een woord aan je gebracht. Die drinkt je lute. Die nog op een andere weg gebracht, wo mooi groot is. En dan kost ze van mij ook een euro trien. Jo, dit wil hij jaren doen. Hij ging naar dem ezel. En des ezel weer, zoals jeder ezel. Rechtig die assig. De weer niet van de stad te trien. Hij rijdt om ezel en draait en schuift en duidt. Aber hij kreeg de meest niet van de stad. Aber endlich had hij dem wat een water, wo de ezel dan ook schoon gedronken had. Aber nu dem nog waar dat trien. Ja, kanal muss vorkandente, dit geld wir van doch schwor verdoendet. Aber Emma war da dachte, met wieviel vrede hij dort dan oppe zindag wurde de missionoor jewe tenne. En so bemeid hij zich ook, en hij kom met dem ezel ook geleidlicht on. Hij bracht hem nog oppe wees, moekt ook nog wader het deur toe, en nu kon de ezel de groze. Geleidlich holde hij nu van zijn papa dem euro af. Dem wurde hij nu de missionoor jewe. Hij stap dem wader en zijn lader het biedel te nennen en rande met geleidlich naar zijn vriend. Ne droes wil hij rannen. Jo, dem wurde hij dit voets vertalen, wat hij zich door van door verdoend had en dat hij dit te zindig sporen wil.

Als ze bij ons aankwam, speelde ze bij de buiten en deed het ook zo schoon. Maar dan kwam Hein van Jant en Dart nog voorbij. Hein was een ritterjong. Hein had vandaan gans niet altijd de treien en wist en dat. Dat kon de dieren opmaken. Man kon ook het dak naar hen schuiven en dan kon het onder dak voeren. En wanneer man op een knop strijd, dan boord dat als een aastet. Hein, durf je ook een beetje met spelen? Ja, maar wat heb ik daarvan? Wat geef je mij? Droes, een knol voelde zich aan de voppen. Droes wist dat hij bloes een lutscher daar had. Ja, wanneer met hem lutscher jefst, dan kost een klein beetje met spelen. Een ganz kleine stutse durf Droes dat huilen dat altijd. Zo, nu op het redzeven. Mooi hast je die niet verdoond, voor een lutscher. Knol vroeg. Hein, durf je ook een beetje met spelen? Wat jefst niet? Knol dreht zijn voppen naar buiten en wist dat hij er nog spannen had. Na, ik zou die laden het biedelte nog rammen hols heen. Daar is toch onbedingt wat benen. Du wist dat niet laden met die drogen. Dat stemt door wie wat benen. Aber Hein hield hem al het auto te gaan. Ze nam hij dat auto te en gaf zijn euro in den voppen. We speelden stutsen daarmee. Zo, nu geef mij het altijd te tred. Dat is mijn, zei Hein en ging naar huis. Knol ging van daar ganz treurig naar huis. Al waarde wie zijn geld was. Als ze van daar zo oven zich hand nooit, ten beden ze als jeder oven. Dan moest hij waarde met schande teugen geven. Dat geld wat hij eindelijk gezommeld had en zich schwor verdoond had, hem dort voor een mission te geven, dort wie wader was. Hij had het wader voor zich uitgegeven. Vandaag sloop hij met nog een schworer hart in. Wurde dan nie bij hem kloppen. Hij wilde ook zo jaren ook mal de mission nog wat geven. Hij wilde ook wat voor het tiener doen, want hem haar nog niet hadden. Aber hij nam zich vast ver. Morgen, dan zal het beter worden.

O, de oma Kernoil, hoi in sin jelt. Jo sin ranen en jelt, wissot jelt amat rane deit. En de Kernoil kon all de versuchung nicht widerstone, ob er de gaude Pankuk es klur de Schmatjok gaut. Oder dat schmocke Auto, wat de heen haut, mat dat hoi ook mul spelen wul. Oder de Floyd. Ach, all dat deit amma am war er so verlocke, dat hij zijn euro ook Emma Wada los wordt. Ob hij het schaft den euro niet einfach zo uit te geven? En wie kan hij dan nog om geld vragen?

Als Karnol van Dossemans opstond, dan ging ze eruit. Zijn mama wilde hen niet nog meer vragen geld. Als we de voets vragen, wo is Jan geld te blijven. Zijn papa wil hij ook niet vragen, als we hem op eenmaal ook aanreden. Nee, hij wilde zijn grote broeder gaan. Als hij naar hem kwam en hem vroeg naar geld, dan zei Jan, dan wat brokst u geld? Ach, het wil ook zo hier in de missen nog wat geven. Het heeft me dat zo vast vergenomen. Kost u mij niet 1 euro geven? 1 euro? Dem kost u bij mij verdonen. Ja, we. Wanneer van mij is hem ganz een goede jeugd, dan trist van mij 1 euro. Dan brok ik dat niet steunen. Ja, hier een taas kernol van door het woorden. Hij taas en gooit hem goede. En als hij voor de schweer, jint hij naar zijn broeder en de gof aan 1 euro. Je leidlich, jint kernol, stopt dat en zijn lade en het geld biedelte. En nu wordt hij 10 euro op haar behullen. Dem wil hij zondag opgeven en de gemeente, want de geleid wordt gezommeld worden voor een missionaar. Dan wil hij 10 euro opgeven, nu jeent hij je leidlich, stopt dat geld en zijn biedelte en weer vreugd.

0: Als hij buiten speelt, dan hield hij op eenmaal dat er een heel schoepjes kwam. Oeh, dit wordt waar de Willem zijn. Willem post hem in de schoepjes op. Zo helpt hij zijn elderen. En Willem jeet dan hem in zijn schoepjes en speelt met de flat. Daar hield hij ook al de muziek. Oh, we schoen die Willem pieper kon op zijn flat. Oh, wanneer zo'n ook had. O jenten stoot ze hinderen Willem en hoort toe. Die dreid zich op ons om. Na, Karnol, wat is du hier hinder mij? Ik goeien denk, wilt ook aan zo'n flat kom. Zo'n wil dat ook Willem hebben. Dan wil dat ook zo'n schoene leute op der spelen. Vertuipen kon je dat niet. Ik heb ook maar deze oorlog. Maar ik kon die uitleven van de West. Ik moet sowieso nog niet loft is, wel maar nog wat tuipen. Van de West kost een stukje in mijn schoep oppassen en mijn flat daarvoor ik heb. Kost een beetje spelen op de.
1: Oh ja.
0: Maar daarvoor moet je me wat geven. Je loopt bloos een stukje die hem sonst wat geven.
1: Wat zijn euro? Dem had hij toch gespoord. Dem wil hij toch unbedingt de missen nu geven. Maar zo vroeg de Willem zijn flat niet af. En wanneer hij hem van door omboeide deed,
0: Willem strijdt al de oren uit. En wees, dan zullen hij de euro nemen leiden. Kornel leed de euro nemen. Dan gaf Willem hem zijn flat en zegt, ik zie hem een stund terug. Zolang kost hij op mijn schoep oppassen en met mijn flat spelen.
1: Kornel nam die, puus door nena. Maar gaf bloos een lange schuiven teun. Toen schoen het leute, zoals bij Willem. Dort moest men toch wel lang geoefd hebben, dat het zo schoen zich aanhield. Maar hij verzocht dat Emma wader en weer zo vroeg dat hij met deze flat nu spelen kon. Hij piepert en verzocht Emma wader ook leute te drieën uit de ruitje puust. Dat klopt aber niet zo schoen. Als Willem terugkomt, zei hij, zo, nu heb ik mijn flat terug. Kost het niet meer water komen. Voor 1 euro laat ik je ook water een stund spelen. Nu ging Karnol ganz treurig naar huis. Al water weer 10 euro was. Vandaag zo ovens, wie hij zo treurig. De werd weer meest uit. En hij had nog eenmaal 10 geld, wat hij door een kalei kon inleiden voor een missionaar. Wurde dann nie beim Kloppen, mit schwurem Horten schlüpfe ich in.

moeke en leven, moet we ver je beden. We moeten beden dat de haardeuk zijn mocht en dat hij ons ook helpen kon. En dan wordt het ook aanbediend kloppen. Emma, wel we te beden? Oba jaren, zei de Emma. Ze beden ze tup. Ze beden dat des euro toch kon zijn brengen en Gottes hemel red. Jo, nu geen kanol tevreden huis. Hij wist dat des hem euro, dem wordt hij niet uitgeven. Hij had zo daarom gebet. Als hij nog maar een zeer goene weer, trof hij wel hem, want hij met zijn schoep te zien. Na, kernol, wees wat een beet met mijn flat spelen? Hij is wel nog hier in mijn vriend gone. Kost hoe zet ze in mijn schoep afpassen? Voor 1 euro kost vandaag de ganse namiddag te hebben. Nee, hij is wel dit niet, zei kernol en ran schwind wieder. Dat deed ik gewoon niet lang. Dan kwam hij aan hen zijn huis voorbij. Hij zat aan een goos en speelde met zijn nieuwe autote. Kernol, kom al hier. Wees met mij een beetje spelen? Nee, zei kernol. Voor geld op tjoen vol. Na anders trist mijn autootje niet. Nu ran kernol schwind wieder. Hij kwam nu aan de vroeg voorbij, want waar dat zat in zijn schoone pankoekenbrood. Oh, dat riet waar dat zo schoon. Als hij van wiet een grote pankoek ophoef en kernol de voice, dan weifelde hij al met een kop. Nee, het wel van de tjoenja. En ran schwind naar huis. Thuis van door zijn ovens bed hij en hij kon hem haar danken dat hij zoveel kracht gehad had en niet het geld uitgegeven had. Als nu de zondag kwam, met zoveel vrede als dit kernol en een collecte het geld neem gaf, het loof met zoveel vrede gaf dat Tonja van door het geld. Ook zijn hij junt wens het allem, wanneer junt wordt vernemen, voor hem haren te dunnen. Bid daarom. En de haar zelfs wordt hem dan ook vrede en kracht geven, dem doens te dunnen.

19.000 Mennoniten uit Rusland en wie verzachten met de medarbeidertuip deze families alle einzeln te bezetje en den te informeren door zijn gemeindes en door zijn gemeindes en aan te beroden dat ze ja en de gemeindes zingen en zich de aansluiten en met

Ze weet met het van ons programma Vertel Me van Radio Segenswelle. Je hoorde de levensgeschicht van Hans van Nissen. Dit programma Vertel Me en nog mooie programma van Radio Segenswelle zijn je nog hartje. Dat vind je in de Radio Segenswelle app. Nog mooie informatie en wil je deze app rofgeloden kennen, vind je im internet onja www.segenswelle.de. Nu, verabschiedet mij van jund en wens jund alle Gott befohlen. Mein Name ist Victor Zawotzje, ab Wara hierher.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Ik verontschuld me van jou, van jou, in Lujund en ook waar de volgende maal te horen. Onze onschrijf is box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgodsdienst in zo'n uwe klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 blauwe uur.

andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 653. Wanneer je dat van Duitse programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 653.

Maar niet deze programma te zien zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht van Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünt, wat jens am eine Weg war der Heere.

Een schein gruus, leiwa hera. Welkom hier te deze Gouden Norecht applaudit. Uit zie Adolf Enns. Tot haft olte alle tiet mensche gegift, die zeien nicht on Gott te leiwe. Zij behaupte hier, dat jeft tjengen Gott. Zo'ne personen hand man atheiste. Dat woord wat kjemt van de griechische sprook, en wat zo topje zat, dat a, bediet nicht, en theist, kjemt van Theos, wat Gott bediet. Ik had mal gelezen, wo een Christ met zo een Atheist vertelde. Na eindelijk strijden ze zich. Dan vroeg de Christ dem Atheist, wat dat dan nu voor een Jahr wie? Als Jana am de Zool gezegd had, wees de Christ erop aan, dat de Jahre van Jesus in je geboort ongetaald worden. Zodat alle mijn God zijn aanriepen en de zeeschicht bestemmend is. Het mocht nog een jaar leider toelaaien, en dat is Pinkste. Pinkste mocht ook een punt in de geschicht voor de mensen. Voor Pinkste werd God ook sterken helden geest. Over dat weer einzelne personen, die hij door de uitzocht, beoptroogd en beroepen deed. En Pinkste kwam de helden geest op al die wat geleibig weer. En in iedere kreeg dan zichtbaar God zingen juist. Dat heeft also een verpinste en een no-pinste, zoals dat een ver-Christus en een no-Christus heeft. Maar ja, toe God zijn aangeriepen en wirtje en pinste, zegt ons nu dem nächsten Leid, dit er voor ons. Dat Leid wat we nu hier is, het tjeet moltredje.

De evangelist Billy Graham heeft een boek mal over de heilige Jezus geschreven. Ten aanvang vertelt hij volgende geschicht. Een häuptling van einem Indianerstamm kwam einmal bij de meer. Dort zag hij zum ersten Mal. In zijn mensen hadden dat ook nog alle nie gezien. Na jent hij door een eindje en meer nen en schaap zijn gefäß vol water. Hij wil zijn lied ervan vertalen en aan dat water wiezen. En dan zegt Billy Graham, dat wanneer wie vom heiligen Jezus reden, wie wel niet meer weten, als dat gefäß vol water empfehlig zu dem grauten Meer wie. Jo sei ja veel es en wort iwa en van dem heiligen Jezus gezegd en geleerd. En alles is maar een ganz kleiner deel van am. Aber eentje wie bestemd sei, so als de jinger dan erlebde, dat ihr leven veranderd wordt, als de heilige Jezus in ihr leven nankom, so tjen wie dat ook. Jo, en jeder van ons, et en du, tjene Gott zijn Jezus en ons erleven. Wie tjene nicht mo, wie seele dat ook. Hij wil ons drieven en leiden. Hij wil ons uitrasten en broken, om ons God zijn tjene hier te leven. Jo, Paulus zegt ze was zo, die van God zijn Jezus geleid worden, dat zijn God zijn tjene. En Pinkster heeft God ons dat meelig gemaakt. Also, wel doch dat nu leven. Met deze woord sluit het je dan af en breng je nog te laatste tijd vergeet niet te danken.